Dit is Rose Ring Top Harmony Radio. En zojuist luisterde naar een plaat van mij. Deze is vorig jaar uitgekomen op Core Records, een sublabel van Tomorrowland. En deze plaat heet Vestal Virgins.

Het is Rose Ring op Harmony Radio. En ik breek even in op de helft van deze mix om te vertellen dat wij tijdens ADE een event doen met Harmony. Dit weten de meesten van jullie. Het is van 5 tot 11. En de tickets gaan als een raket. Ik ben heel erg blij om te zien dat zoveel mensen zoveel zin hebben in onze editie. Vorig jaar waren we uitverkocht en het lijkt dit jaar weer te gaan gebeuren. We weten alleen nog niet wanneer. Dank jullie wel. En we hebben er heel veel zin in met fantastische artiesten. Rex the Dog, Niels Hofman en Julia Linkovel zullen bij mij staan in de hoofdzaal. En in de kleine zaal staat Juminal, onze eigen Joey Commandeur en OZ. En we gaan een fantastische avond van maken met z'n allen waar we enorm veel zin in hebben.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedendag, ik ben Daan Langkamp. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begaande grond stond al in lichterlaaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. President Trump heeft nog eens herhaald dat hij graag nieuwe verkiezingen ziet in Oekraïne. Hij is kritisch op president Zelensky en zegt dat hij geen vredesdeal kan maken met de Russen. Trump maakte wel een deal met de Russen over diesel, om zo de dieselprijs in Amerika snel omlaag te krijgen in aanloop naar verkiezingen in eigen land. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis. Hij was met jerrycans in de weer en buren vertrouwden het niet. Volgens de politie wilde hij zijn huis in brand steken en vormde hij een gevaar voor zichzelf en de buurt. En een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een man heeft daar 7 familieleden en een familievriend doodgeschoten. Onder de slachtoffers waren een 8 maanden zwangere vrouw, een jochie van 5 en een meisje van 1. De dader pleegde daarna zelfmoord. Over zijn motief is nog niets duidelijk. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk tot aan de middag. In het zuiden is het overwegend droog. En in de middag is het in het hele land wisselvallig en een graad of 15. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Rusland wil graag een deal maken met Oekraïne, maar Oekraïne wil dat niet. Dat zegt president Trump nadat hij met de Russische president Poetin gebeld heeft. Hij vindt nu dat er in Oekraïne nieuwe verkiezingen moeten komen. Trump heeft het lastig in eigen land door hoge brandstofprijzen en hoopt dat met Russische diesel te kunnen beteugelen. Pech voor reizigers tussen Delft en Rotterdam, want tot vanavond 11 uur rijden er geen treinen. ProRail is nog druk bezig de schade te herstellen aan brand bij een spoorbrug. Mogelijk is die brand aangestoken, dat wordt nog onderzocht. De NS zet vandaag wel bussen in. Boze reacties na de dodelijke aanval op de luchthaven van de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Daarbij vielen 12 doden en meer dan 300 gewonden. Onacceptabel, zeggen de Amerikanen. En volgens een VN-gezant is de aanval van de Houthis een ernstige escalatie en een bedreiging voor de veiligheid in de regio. En geen lekkere start voor Michael van Gerwen aan een Zwitsers darttoernooi. Hij is meteen in de eerste pot uitgeschakeld. Dat overkwam hem ook eind september op de World Grand Prix. Van Gerwen is op de wereldranglijst nu gezakt naar de 9e plek. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig, met soms zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Saudi-Arabië dreigt hard terug te slaan na de dodelijke aanval op de luchthaven in hoofdstad Riyadh. Daarbij vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. Ze noemen de aanval door de Houthi-rebellen uit Jemen oorlogsmisdaden. Ondertussen waarschuwen verschillende ambassades om de luchthaven in Riyadh voorlopig te mijden. In het Brabantse Bavel heeft de brandweer een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en kon niet meer weg. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en had veel rook ingeademd, schrijft Omroep Brabant. De brand is geblust. Het is onduidelijk hoe het nu met de oude vrouw gaat. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. En dat belangrijke Amerikaanse tv-zenders even niets meer uitzonden uit het Witte Huis kan nog wel eens een juridische staartje krijgen. Toen Trump CNN toegang weigerde, besloten andere zenders uit solidariteit ook geen beelden meer te maken in het Witte Huis. Nu onderzoekt de Amerikaanse justitie of de zenders daarbij geen wetten overtraden. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig met soms de zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: ben Michiel Frazenstorm. Saoedi-Arabië is woest na een dodelijke aanval op de luchthaven in de hoofdstad Riyadh. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Zo'n aanval met burgerdoden is een oorlogsmisdaad, zeggen de Saoedi's. De aanval is opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen, met wie al langer oorlog is. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichte laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar schoot een man 7 familieleden en een vriend dood. Onder de slachtoffers zijn een jochie van 5, een meisje van 1 en een 8 maanden zwangere vrouw. Waarom de dader dat deed is niet duidelijk. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven. En Ajax en FC Twente hebben gisteravond punten laten liggen en blijven daardoor buiten de top 3 van de Eredivisie. Ajax ontving NEC en scoorde snel, maar uiteindelijk bleef het 1-1. Ook FC Twente kwam tegen Fortuna Sittard niet verder dan 1-1. Feyenoord staat nu bovenaan na de 2-0 winst op AZ. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden regent het nu stevig en kan het ook flink waaien. Vanmiddag wisselen regen en zon elkaar af en dan wordt het 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
3: Yes.
4: Gooise Vrouwen is terug.
5: Ik heb contact gezocht met de escort service.
6: Oh jee.
4: Een seizoen met extra veel verleidingen.
7: Extra? Wow.
8: Kan je me nummer geven?
2: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
4: Gooise Vrouwen, stream je nu bij Videoland.
9: Rustig blijven.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
1: Greet. Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
2: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
3: Verschillende soorten nepnieuws.
1: Gewoon heel veel troep. En daartussen dingen die mij echt raken.
3: Ik hou er niet meer bij.
4: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.

0: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
1: Greets. Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets voor jou.
2: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vibe. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De luchtaanval gisteravond op een vliegveld in Saoedi-Arabië was de dodelijkste aanval in die regio sinds het begin van de Amerikaanse oorlog met Iran. Dat meldt de New York Times. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad vielen zeker 12 doden en er zijn honderden gewonden. De aanval is gedaan door Houthi-rebellen uit Jemen, die worden gezien als belangrijke bondgenoot van Iran. In Bavel in Brabant is een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en hulpverleners wisten haar daar uiteindelijk weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale media had ze veel rook ingeademd. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. En mooie plaatjes van de lucht, want vooral in het zuiden van ons land was gisteravond het Noorderlicht te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Bij Noorderlicht kan de lucht groen, rood of paars kleuren. Dat komt door een storm op de zon. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Voor 13 tot 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
0: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
4: Greets. Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets. Voor jou.
5: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid. Yes.
6: Gooise Vrouwen is terug.
7: Ik heb contact gezocht met de escort service.
8: Oh jee.
6: Een seizoen met extra veel verleidingen.
9: Extra? Wow.
10: Kan je mijn nummer geven?
11: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
6: Gooise Vrouwen, stream je nu bij Videoland.
12: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
13: En als je huur verandert?
12: Pas het zelf aan.
14: En als je gaat samenwonen?
12: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan komende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Dan wordt niet slapen.
0: Check alle events en info op slam.nl of de app. De Slam ADE Ticket Week.
2: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Mijn naam is Guus Valk, ik ben politiek redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.

0: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
1: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.

0: en maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
6: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
7: Verschillende soorten nepnieuws.
5: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
7: Ik hou het niet meer bij.
8: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.

0: razen storm. De Amerikaanse president Trump heeft de aanval op een luchthaven in Saoedi-Arabië veroordeeld. Hij noemt het een vreselijke daad. Op het vliegveld van de hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. De luchtaanval werd gedaan door Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt al jaren een militaire coalitie tegen de Houthis. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal voor veel schade gezorgd. Op 100 kilometer van de hoofdstad Kathmandu was een aardverschuiving. Puin belandde in een rivier en toen liep een heel gebied onder water. Anderhalve maand geleden was er in Nepal een nog grotere overstroming. Er vielen ruim 1400 doden. Een ravage in Tilburg. Daar crashte vanochtend vroeg een gehuurde BMW tegen twee geparkeerde auto's. Die werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en een café terecht. Volgens Omroep Brabant is op camerabeelden te zien dat na de crash drie jongeren wegrennen. De politie is naar ze op zoek. En op social media worden foto's gedeeld van het Noorderlicht. Dat was vannacht vooral in het zuiden van ons land te zien. Je had er wel een camera voor nodig. Het Noorderlicht ontstaat door uitbarstingen op de zon. Daarbij komen elektrisch geladen deeltjes vrij en dan kan de lucht paars, groen of rood kleuren. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Mijn werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl. Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
12: Keukeloos.nl.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Ik ook.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Foeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Ik ook niet.
11: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
12: We kunnen door.
11: Direct door. Allianz Direct.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Waarom Simyo.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Rehab en Artbad. Drama.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Kevin De Vries, Stylo en Monty.

0: Onzekere energiemarkt?
1: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
0: Ik heb zoveel vragen.
2: Welk energiecontract is het beste?
3: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
7: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
9: Goed plan, zonneplan.
10: Alle Sigma Verf bestel je bij...
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Super deals bij Jumbo. Wapenaar 48+ kaas, 1+1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM... en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsdiensten waarschuwen voor Russische moordaanslagen op Europese burgers. Vooral bazen in de defensieindustrie zouden gevaar lopen, schrijft een Britse zakenkrant. Nu het maar niet opschiet met de oorlog in Oekraïne, gooien de Russen het over een andere boeg. Ze willen mensen die Oekraïne helpen met wapens bang maken. In Tilburg zijn 3 mannen op de vlucht geslagen na een zware crash, melden regionale media. Een gehuurde BMW met Duits kenteken ramde in een straat 2 geparkeerde auto's. Die werden na de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Op camerabeelden zou te zien zijn dat na de crash 3 mannen uitstappen en er vandoor gaan. Een dode en 2 gewonden in Ruurlo in de Gelderse Achterhoek. Daar botste vannacht een auto met 3 mensen erin frontaal op een boom. 1 van hen overleed ter plekke. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, weten we niet. En een kleurenspektakel aan de hemel. Vooral in het zuiden van ons land was gisteravond en vannacht het noorderlicht te zien. Op social media worden veel foto's gedeeld van een groene of paarse lucht. Om het noorderlicht te kunnen zien had je wel een camera nodig. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
13: Yes.
22: Gooise Vrouwen is terug.
23: Ik heb contact gezocht met de escort service.
24: Oh jee.
22: Een seizoen met extra veel verleidingen.
25: Extra?
26: Moet ik je een nummer geven?
1: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
22: Gooise Vrouwen, stream je nu bij Videoland.
27: Rustig blijven.
28: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
29: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
30: What a walk! And give you a walk!
29: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
31: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
32: Echt waar, joh?
31: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
20: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan komende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Dan wordt niet slapen.
0: Check alle events en info op slam.nl of de app. De Slam ADE Ticket Week.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: De pre-

0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Mike Williams en Three Drives. Grease 2000.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Temper City.

0: Dit voor 10,40 per stuk. Score alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar €32,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
5: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Is dit het?
17: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
18: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
19: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
20: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei. Maak je huis mooier.
21: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.
1: denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bazen van Europese defensiebedrijven lopen risico om door Rusland te worden vermoord. Westerse veiligheidsdiensten hebben ervoor gewaarschuwd, meldt een Britse krant. Nu de oorlog aan het front zo moeizaam verloopt, willen de Russen nu ook mensen raken die Oekraïne helpen met wapens. In de Gelderse Achterhoek is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Twee mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een auto die bij Ruurlo frontaal tegen een boom reed. Een van de inzittenden overleed ter plekke. De andere twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De politie zoekt naar drie mannen die op de vlucht zijn geslagen na een crash in Tilburg. Ze zaten in een gehuurde BMW met Duits kenteken die vanochtend vroeg twee geparkeerde auto's ramden. Die auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Na de crash zouden drie mannen zijn uitgestapt. En vandaag is er extra aandacht voor uit de kast komen. Het is namelijk coming-out-dag. Voor veel mensen is het nog altijd lastig om voor hun geaardheid uit te komen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn te worden gepest of uitgescholden. Ook de politiek viert coming-out-dag. Bij de Tweede Kamer wappert een regenboogvlag. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 14 graden. En dit was het nieuws op Slam.
24: Dankjewel Michiel. Van mij krijg je nog het Slamverkeer door Flitsmeister. En ja, kunnen we kort zijn. Geen vertragingen, dus dat betekent karre maar.
25: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
26: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
27: Daardoor word ik snel geholpen.
26: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
28: Even bollen met Select.
0: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
29: Relaxed?
0: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
30: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
22: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Jesse van Bochelen.
24: Ja, het is de zondagmorgen. En het is D-Day vandaag. Want in deze show gaat het eerst...

vol energie je zondagochtend in. Ja, ook als tickets uitverkocht zijn van ADE, maak je hier kans bij Slam. Zometeen gaan de eerste 4 tickets de deur uit. Welk feest en wat je daarvoor moet doen, hoor je zo. Eerst de Haagse Bluff van Flair.

Het gewoon lekker bubbelend door met elkaar. Het is de zondag 11 van oktober. Dat betekent dat we ook langzaam richting ADE kruipen. En je weet het, heel veel feesten zijn al uitverkocht. Die gaan als warme broodjes over de toonbank. Wereldwijd komt iedereen hier naartoe om de leukste feestjes te pakken. Maar geen paniek, ook voor feesten die al uitverkocht zijn, heeft Slam kaarten voor jou. En ik heb een feest voor je klaarstaan. Ja, dit is echt bizar uniek. De 50 Hertz Club Train. Wat houdt het in? Op donderdag 22 oktober stap jij op bij Amsterdam Centraal op een rijdende rave. Onder andere Blaster Jacks, Amber Bros en Charlie Sparks. Die komen je vrijgezellen van de allervetste ervaring ever. Een 4 uur

lang stampen. Ja, ik zou het wel weten. Normaal vinden ze dat niet leuk als je dat in de trein doet. Van 6 uur 's avonds tot 10 uur. En het mooiste, 1 ticket is ook weer zo. Dus je krijgt er meteen 4 van, maar dat je 3 vrienden mee kan nemen. En dan is het ook niet heel belangrijk hoe je ze wint. Heel simpel. Hoor jij in deze show het ADE-alarm? Zodra je die hoort, heb je naar de studio met jouw beste reden waarom jij die 4 tickets verdient. En Paul, reven in een rijdende trein. Ik zou het wel weten. Dit is de Mixed Marathon Track of the Week.

0: Turn the lights off hier op je zondagmorgen. We zitten er lekker in. Hey mannen, wat betreft de uiterlijke hebben wij toch eigenlijk maar één ding waar we alles aan doen om dat goed te verzorgen en vooral te behouden. Maar het gaat nu wel heel ver. Hoe ver dat gaat, ga ik je zo meteen vertellen.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering...
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Het eten is klaar, aan tafel.
5: Zo, dat ziet er lekker uit.
6: Ja, een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
11: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
16: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
17: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
18: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
19: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
20: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
21: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
22: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
23: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi. Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
24: Meer voor minder. Simpel.
23: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
26: Huh?

0: paar weken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Half elf geweest, je krijgt van mij het weer door Weer Online. De rest van de ochtend zullen in het noorden nog stevige buien vallen. In het zuiden is het grotendeels droog en hier en daar zelfs wat zon te zien. De westen tot noordwestenwind neemt wel af. Het wordt 13 graden. Vanmiddag kan het iets omhoog met een graad of 15. En er zijn geen vertragingen gemeld door Flitsmeister, dus karre maar die handel.
4: Jesse van Bogelen.
3: Ja, ja, het is de zondagmorgen en een bijzondere, namelijk de aftrap van de Slam ADE Ticket Week.

Sweet Lovin', Sigala hoorde je hier bij Slam. Ja, en Sweet Lovin', een beetje zelfliefde zou ook wel goed zijn voor de mannen. Ja mannen, want wij voeren een strijd tegen de badmuts. We worden kaal. Ja, en wat doen we eraan? De ene die draagt hem met trots en de ander die laat er een soort palmboom op tatoeëren, zoals Douwe Bob deze week. En de ander die hoopt op een wondermiddel. Ja, en dat wondermiddel is dus een medicijn wat steeds populairder wordt. Sinds 2019 is de opkomst verdubbeld naar 10.000 Nederlandse mannen per jaar. Maar pas op mannen, je bestelt haargroei. En je kan dus niet altijd bepalen waar dat haar dan groeit. Zo heb je een haarmuur op je rug, daar word je helemaal bang van. Ja, of een enkeltje Turkije, jongens, dat kan ook altijd nog. Gewoon hou je al die kale bad, staat je hartstikke goed. En daarbij, ik las ook dat het slecht kan zijn voor je libido. Nou, als je iets niet wil, is dat het wel, toch? Het is de zondagmorgen, dit is Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Wayne Wonder op de zondagmorgen na Thomas Gray en Teddy Swims. Ja, en die komt eindelijk met een nieuw album waar we heel erg naar uitkijken. Januari 2027, Teddy Swims, met zijn album Ugly. Ja, en als je hem op de cover ziet, het zou zomaar kunnen dat je hem niet herkent. Behoorlijk wat kilo's kwijt, volle bak aan het trainen. En hij heeft ook iets met zijn haar gedaan, het is wat korter. Het ziet er echt goed uit. Met de tekst erbij, why does it take so long being the perfect man? Maar hij probeert dus lichamelijk en geestelijk de perfecte man te worden. Ironisch genoeg heet zijn tour nu dus de Ugly Tour. Juist om zichzelf mentaal te omarmen, inclusief in imperfecties, net een scheiding achter de rug, wel een kind gekregen, nog maar net geboren. Zolang hij de tattoos maar houdt en die gouden strot, vinden wij alles best. Het is tijd voor nieuwe muziek. Sexy Magic hoor je nu op Slam.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Martin Garrix, This Dream of You.
1: Nieuw. Warmer music.
2: Catriel en Paco Amoroso. Sexy Magic.

Ook hij zal uitkijken naar het Amsterdam Dance Event, David Guetta. Ja, Amsterdam Dance Event is natuurlijk meer dan alleen een beetje feesten. Hè? Er zijn ook hele mooie initiatieven om onder andere geld op te halen voor het goede doel. Zometeen vertel ik je een geniale actie, hoe ze dat gaan organiseren. En ook deze klappers komen eraan.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met bed bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars. Die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct. Zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Onzekere energiemarkt?
7: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
6: Ik heb zoveel vragen.
8: Welk energiecontract is het beste?
9: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
15: Zeker weten.
14: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar 2,19 euro. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
18: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
19: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
20: Download de app en start met vinden.
21: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
22: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
23: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
23: Hier ben ik weer!
0: En het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dodelijkste aanval op Saoedi-Arabië in jaren komen de Houthi-rebellen in Jemen met een waarschuwing. Ze zeggen dat reizigers maar beter weg kunnen blijven van Saoedische luchthavens. Gisteravond vielen zeker 12 doden en honderden gewonden op de luchthaven van Riyadh. De Houthis dreigen met nog meer aanvallen. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de Spaanse koning. Soldaten en agenten namen de laatste migranten die er nog zaten mee in bussen. Het is niet duidelijk waarheen. Eind juli was er chaos in het kleine stukje Spanje Noord-Afrika toen tienduizenden mensen uit Marokko Ceuta binnenkwamen. Nog een gezinsmoord in Amerika, dit keer met 5 slachtoffers in het plaatsje Douglas in Georgia. Volgens buitenlandse media was er ruzie over roken in huis toen er opeens werd geschoten. De vrouw van de dader kon nog net 112 bellen, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Een andere gezinsmoord was in Pennsylvania met 9 doden. En op allerlei plekken in ons land wordt vandaag de regenboogvlag gehesen. Het is namelijk Coming Out Day, de dag waarop extra aandacht is voor uit de kast komen van homo's, transgenders en andere mensen uit de queer gemeenschap. De regenboogvlag is te zien bij onder andere politiebureaus en bij de Tweede Kamer. Het weer van Weer Online. In het noorden nog een paar stevige buien. In het zuiden zo goed als droog met aardig wat zon. Het wordt 13 tot 15 graden. En dit was de Nieuws op Slam.
26: Dankjewel Michiel, van mij krijg je nog Flitsmeister met de langste vertragingen. En dat zijn er om precies te zijn. 0. Doorrijden geblazen maar op je zondagmorgen.
27: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
28: Opgelost, Autotaalglas.
29: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: Lives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de Hockey, Marieke van de Snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker hypen, Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
1: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Jesse van Bochelen.
2: De Slam Amsterdam Ticket Week is toch echt afgetrapt vandaag. Zometeen krijg je Burna Boy en Shakira. Eerst Calvin Harris en Lost Frequencies.

Het is je weekend hier bij Slam. Je hoorde Calvin Harris met Brianna. Ja, en niet zomaar een week of een weekenddag. Het is namelijk de ADE Ticket Week. En tijdens ADE zijn er niet de allerdikste feesten, zoals jij weet, maar ook hele gave, mooie initiatieven. Zo is er onder andere een DJ-marathon van meer dan 100 uur DJ's. Ja, de geniaal. Trappen af op 21 oktober om 12 uur. Bij Fosbury & Sons op de Prinsengracht. Ja, en dan dus 100 uur radio. Reken maar uit wanneer zij klaar zijn. Ja, een muzikaal uithoudingsvermogen die zijn weerga niet kent. En dat ook nog eens om geld op te halen voor het goede doel. Hoe prachtig is dat? Ja, en wij bij Slam willen je ook helpen, dus blijf bij ons. Je maakt hier kans op tickets. Elke dag weer. En vandaag maak je kans op een hele unieke. Namelijk de Club Train met Space 92 op donderdag 21 oktober. Hoor jij het ADE-alarm in deze show? App dan meteen naar de studio en laat weten waarom jij die tickets verdient.

0: Bibi Rexha was het dus al gelukt. Een samenwerking met de nummer 1 DJ van de wereld. Maar er is iemand bijgekomen. Slam. Ja, niemand minder dan Marlon Hofstad. Die heeft zijn samenwerking te pakken. Nieuwe plaat uitgebracht afgelopen vrijdag samen. Cut Up. En toen dacht ik, waarom nu? Het is toch een beetje, de zomer is voorbij. En toen dacht ik, ah, natuurlijk. ADE. Hè. Ze staan volgende week samen in de Johan Cruijff Arena bij AMF. Wat zeg ik, volgende week? Die week daarop. De 24ste. En samen kunnen ze dan die plaat dopen. Daar kijken we enorm naar uit. En ook deze man, die komt naar onze hoofdstad. Oliver Heldens, hoor je nu.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Lisa, so incredible.
1: Nieuw
2: Oliver Heldens en Kreider en de Young Punks.

0: Slam app en ga naar het Amsterdam Dance Event.
1: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: Ja, als je dit hoort, ga je toch bijna zelf twijfelen om je haar te millimeteren en blonderen. Het zijn de ADE-namen die je zometeen gaat horen hier bij Slam op je zondagmorgen.
1: Het eten is klaar, aan tafel.
2: Zo, dat ziet er lekker uit.
3: Ja, een broodje.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus red de ketet. En vamos naar Beterbed.

0: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Ja, goedemorgen, dan krijg je van mij nog het weer voor Weer Online. De rest van de ochtend vallen er in het noorden nog stevige buien. In het zuiden wordt het lekker droog en ook is de zon daar gesignaleerd. Het wordt maximaal 15 graden vandaag. En geen vertragingen door Flitsmeister, dus doorkarren maar.
12: Jesse van Bochelen.
11: Ja, de Slam Amsterdam Dance Event Ticket Week is gearriveerd. Zometeen hoor je Beauty and the Beat.

0: Justin Bieber en Nicki Minaj hoor je hier op Slam op je zondagmorgen. Ja, en wat voor een dag. En een bijzondere week sowieso. Elke dag maak jij kans op tickets voor het Amsterdam Dance Event. En vandaag extra bijzonder. Niet normaal. Je maakt namelijk kans vandaag op een club train van 50 hertz. 4 uur lang stampen op het spoor vanaf Amsterdam Centraal. Niet normaal. En ik zei het al, elke dag maak je kans. En dit zijn de tickets voor vandaag. Als het goed is, heb ik Esther aan de telefoon.
1: Zeker.
0: Hele goedemorgen, Esther. Esther, heb jij een beetje een leuke ADE-planning?
1: Ik heb een geweldige ADE-planning en nu helemaal, denk ik.
0: Maar vertel, wat zijn de planningen tot nu toe?
1: Ik ga donderdag nacht naar Awakening Drum Code. Vrijdag overdag met een boot mee, Norm Pure, Eelke Klein. Zaterdag naar Dockyard.
0: Zo!
1: Ja, en er kan nog wel wat bij.
0: Ja, want jij zei inderdaad Awakenings op 22 oktober. Dan heb ik misschien wel jouw ideale pre-party. Namelijk Slam boost jouw ADE met 4 tickets voor Space 92 op de Hertz 50 Train.
1: Geweldig, dankjewel.
0: Wat gaaf.
1: Heb je heel blij mee.
0: Ja, heb je al eens eerder op een trein, in een trein gedanst?
1: Nee, stond nog steeds op mijn wensenlijstje. Kijk, dus helemaal leuk.
0: Het komt allemaal uit met ADE. Ja? En je hebt 4 tickets. Enig idee wie je mee gaat nemen?
1: Ja, sowieso mijn vriendin Inge. Mijn vaste stadmaatje. En ik ga vast nog 2 andere vrienden heel erg blij maken.
0: Ja, daar kom je sowieso wel vanaf. Ga er enorm van genieten, Esther.
1: Ja, dat gaat zeker lukken. Super bedankt.
0: Ja, en 1 ding. Niet ontsporen, hè? Dan spreken we dat af.
1: Nee, komt helemaal goed.
0: Esther, geniet ervan.
1: Hé, hey, dankjewel. Fijne hoi, hoi. Dag.
0: De eerste tickets zijn eruit bij de Slam Ticket Week. De hele week maak jij hier kans op tickets. Dit is Ultra 54 met Another.

0: Sweet Dreams, Beyoncé, hoor je hier bij Slam. Ja, het is een hele bijzondere week. Zojuist de eerste ticket. Wat een blauwdruk. Weggegeven voor ADE. En wat voor feest was dat? Dat was namelijk een rijdende trein. De ADE die heeft altijd wel gekke dingen bedacht om ons te vermaken. In het heerlijke voorjaar, nu de zomer achter ons is, brengen zij de zon. Er komen heerlijke, vette feesten aan. Zometeen ook bij Pleun nog meer tickets voor jouw leukste ADE.
1: Nieuw. Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Kevin De Vries, Skylo en Monty, Be My Own.
1: Nieuw.
2: Warmer music. Sam Veld en Ice Bees, Need That

0: één DJ van de wereld hoor je zometeen zeker weer terug. Ook bij House in de Pauze.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
3: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Soms zul je zeggen...
12: Jij blijft mij inspireren, pap.
11: Voor de eeuwige optimist... Je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
13: Is dit het?
14: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
15: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
17: Goed plan, Zonneplan.
18: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
20: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
18: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
21: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
21: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De aanval gisteren op een luchthaven in Saudi-Arabië zorgt wereldwijd voor kritiek, ook uit ons land. Buitenlandminister Berendsen leeft mee met de families van 12 omgekomen slachtoffers. De luchtaanval was op het vliegveld van de Soerische hoofdstad Riyadh en het werk van Houthi-rebellen in Jemen. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn gisteravond en vannacht regenboogvlaggen gestolen. Vanwege Coming Out Day waren de vlaggen gehesen op plekken die niet van de gemeente zijn, zoals bij een kerk en bij mensen thuis. Oldebroek heeft sinds dit jaar een gemeentebestuur dat gestopt is met LHBTI+-beleid. Meer dan 100 doden bij het kapseizen van de migrantenboot voor de kust van het Afrikaanse Djibouti bij Ethiopië. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want zeker 116 mensen worden vermist. Er zitten ook kinderen bij. De boot was op weg naar Jemen en er zaten honderden mensen op. En de topman van Microsoft wil een noodrem inbouwen in AI-modellen om te voorkomen dat ze hun eigen weg gaan. Er komen steeds meer berichten naar buiten over AI-programma's die op eigen houtje ergens inbreken met alle gevolgen van dien. Een mens moet dat altijd kunnen stoppen, zegt de topman. Andere topmannen van AI-bedrijven vinden dat ook. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 13 tot 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Ja, dankjewel Michiel. Dan krijg je van mij nog het Slamverkeer door Flitsmeister. En daar kunnen we kort over zijn. 0 vertragingen, 0 kilometer file. Dat betekent doorkarren maar.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Alle verf super voordelig.
3: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
4: Yes.
5: Gooise Vrouwen is terug.
6: Ik heb contact gezocht met de escort service.
27: Oh jee.
5: Een seizoen met extra veel verleidingen.
6: Extra? Wow.
27: Hoe kan je me nummer geven?
3: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
5: Gooise Vrouwen, stream je nu bij Videoland.
6: Oh, rustig blijven.
28: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
29: Morgen.
28: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
29: Echt waar, joh?
28: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
25: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance.

Je zal maar een track maken die de oud-president van jouw land helemaal grijs draait. Nou ja, in ieder geval, Obama zette deze track in 2023 op een van zijn favoriete platen. Het overkwam John Summit, je hoorde hem hier.

0: Je krijgt een mix van de vrouw die van 0 naar 100 ging in 1 jaar door Man I Need. Olivia Dien hoor je zometeen.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
9: Onzekere energiemarkt?
10: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
9: Ik heb zoveel vragen.
11: Welk energiecontract is het beste?
12: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
14: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: House in de pauze.
19: Het is House in de pauze. Nog een half uur gaan we samen vol gas. En daarna nog een heel uur samen met Pleun. Van mij krijg je ook nog het weer door Weer Online. Vanmiddag vallen er in het noorden flink wat buien, maar ze worden wel steeds minder fel. In het zuiden is het vaker droog, met zelfs zon. Nou, die valt hier niet te zien hoor, in Amsterdam. Het wordt maximaal 15 graden. Wel weer een voordeel op deze zondag. Het slimverkeer door Flitsmeister laat weten dat er geen vertragingen zijn, dus doorkarren maar. We moeten het vandaag maar een beetje uit de muziek gaan halen. En wie beter kan dat doen dan deze ster, Olivia Dean.

uur gaat hier alles in de mix. En echt alles, hè? Ook Ronnie Flex. Kerel, wat is hij druk, hè? Staat hij weer te dansen op het podium met Agda en de Munnik in de Ziggo Dome. En als je hem zo ziet dansen, dan hoop ik echt dat hij voorlopig wel blijft optreden. Zoals je weet gaat hij na het volgende album stoppen met het maken van albums. Maar hij kan het voorlopig nog niet laten. Schijn je licht op mij kwam deze week ook uit. Het zal niet lang duren voordat hij ook hier in de mix te horen is. Want alles is hier welkom. Ronnie Flex hoor je hier bij House in de Pauze.

Ja, dit zijn nou echt inderdaad die overgangen die alleen kunnen bij House in de Pauze. Van Roxy Dekker, Michael Jackson naar de Backstreet Boys. Dat is House in de Pauze van 12 tot 2. Ja, en deze track die hadden ze bijna niet uitgebracht. Het is echt zo'n cliché verhaal, maar het is echt zo. Namelijk I Want It That Way vond de platenmaatschappij een beetje kleierig. Een beetje clichéig, vond het stom. Ze hebben zelfs 4-5 alternatieve versies opgenomen. Maar de mannen die hielden voet bij stuk aan het origineel en gelukkig maar. En kijk ons hier. 25 jaar later gaan ze nog steeds mee. Dan maken wij er bij House in de Pauze wel weer een remix van. Ook de Backstreet Boys gaan in de mix.

0: pauze in de pauze met Pleun Vondeling. Van Guilty Pleasures tot de allerdikste techno. Je hoort het hier.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt.
6: Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan.
8: Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
7: Goed plan, zonneplan.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
13: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
14: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
15: What a what? And give you more!
14: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
17: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor word ik snel geholpen.
18: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
23: Zeker weten.
22: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
24: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
25: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
26: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
28: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen.
0: Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: frazenstorm. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn dit weekend allerlei regenboogvlaggen gepikt, maar intussen wappert er op veel plekken alweer een nieuwe. De regenboogvlaggen zijn gehesen vanwege Coming Out Day, maar niet op plekken die van de gemeente zijn. Die heeft namelijk het LHBTI+-beleid geschrapt. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting gisternacht in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam. Daardoor rijden tot zeker vanavond laat geen treinen van en naar Delft. Het kan kattenkwaad zijn, maar ook sabotage. Alle kabels in de technische ruimte zijn verbrand en moeten worden vernieuwd. Voor de kust van het Afrikaanse Djibouti is een migrantenboot gezonken. Zeker 100 mensen hebben dat niet overleefd en er worden nog 100 mensen vermist. Die zijn waarschijnlijk ook verdronken. Er zitten veel kinderen bij. De boot zou op weg zijn geweest naar Jemen. En de paus is ziek, heeft een knobbeltje in zijn long en wordt een van de komende dagen geopereerd. Het gaat om een beginstadium van kanker. Het is niet duidelijk wanneer de operatie precies is. Het Vaticaan zegt dat de paus na de operatie een week moet herstellen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En dit was het nieuws op Slam.
1: Ja, ze krijgen nog van mij het verkeer door Flitsmeister. Op de A1 Hengelo-Usnabroek bij de Nederlandse grens 5 minuten. En dan alleen nog een andere, ja dat is 6 minuten trouwens. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden 7 minuten. Ja, het is heel rustig op de weg, maar dat snap ik wel. Met dit scheidweer zou ik het deur ook niet uitgaan.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de Hockey, Marieke van de Snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vijven, samen lekker vijven. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

dansend met je boterham met kaas door de woonkamer. Ja, ik snap dat je niet kan blijven zitten tijdens de lekkerste lunchpauze van Nederland. Welkom bij Houzen in de Pauze. Nou, we gaan nog even door. Ik zou zeggen, hou die boterham met kaas goed vast. Want dit is Inferna met From Paris to Berlin.

Massive Drum met The Bomb hier bij Slam. Ja, hoor jij bij de 50% van Nederland die niet verkouden is? Of net zoals ik bij de 50% die wel verkouden is? In beide gevallen heb ik iets voor je. Vitamines. Om van je verkoudheid af te komen of in ieder geval niet te worden. Vitamines in de vorm van Sam Smith, Naughty Boy en deze van Dombrowski, Soul Sacrifice. Hier in de lekkerste lunchpauze van Nederland. Ik zou zeggen, tegen de verkoudheid. Daar gaan we!

0: Chaos in de Pauze is nog niet op zijn eind. Armin van Buuren, Corona en Bob Sinclair zijn onderweg.
1: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor word ik snel geholpen.
10: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
12: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
13: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
16: Let op. Geld lenen kost geld.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu... van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
20: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
21: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
22: Voor minder. Simpel.
23: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.
0: denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: In de pauze.
22: Ja, dat vind ik het mooie aan Nederland. Hier in het noorden regent het keihard. Als ik naar buiten kijk, dan wil ik niet naar buiten. Maar misschien zit jij in het zuiden. En dan zit je lekker droog met 11 tot 15 graden. En het verkeer door Flitsmeister krijg je ook nog de A1 Hengelo-Osnabroek bij de Nederlandse grens 6 minuten. De A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden krijg je er ook 6 minuten bij. En de A76 Geleen-Keulen krijg je er 5 minuutjes bij. We zitten lekker in house in de pauze. Dit is Sun Freaks, counting down the days.

helemaal uit Frankrijk met Far l'amour, de liefde. En misschien is het net wel uit met je partner trouwens, super stressvol. Ja, of misschien is het niet uit en zit je nu onderweg in de auto naar die verschrikkelijke schoonfamilie. Dat is ook stressvol. Uit onderzoek blijkt dat dancemuziek stressverlagend kan zijn. Dus ik zou zeggen, blijf er nog even bij met de house in de pauze. The Weeknd, Daft Punk met I Feel It Coming.

Slam. Wie moet er het bed uit? De hond of de hond, je partner? Je partner bedoel ik. Zo antwoord op hoe je het beste slaapt. En niet onbelangrijk, je kan vanmiddag kaarten winnen voor ADE bij mij.

0: Dua Lipa. Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, oh, nee.
1: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Onzekere energiemarkt?
6: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
5: Ik heb zoveel vragen.
7: Welk energiecontract is het beste?
8: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
22: What a walk! And here you are!
21: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
23: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
24: Let's go for more, some extra, Max.
23: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
25: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
26: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
25: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
27: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
28: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
29: Slecht plan.
28: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
30: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
31: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het westen van Turkije is een ernstig busongeluk geweest. Er zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg. De bus knalde tegen een vrachtwagen aan en kantelde. Op een foto is te zien dat de bus over de vangrail hangt met een verbrijzelde voorruit. Zo'n 150 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in Ter Apel hebben in noodopvang in het Drentse Zuidwolde en het Groningse Warfum geslapen. Niemand lag buiten voor het aanmeldcentrum. Afgelopen week was dat wel zo, toen sliepen 20 mensen in het gras in de regen. Daarna konden alle asielzoekers ergens terecht. Mensen in de Gelderse gemeente Oldebroek, van wie dit weekend regenboogvlaggen zijn gepikt, willen dat de daders er niet mee wegkomen. De politie zegt dat er aangifte wordt gedaan. De vlaggen werden vanwege coming-out tegengehesen bij mensen thuis en bij een kerk. Maar gisteravond waren ze ineens weg. Er hangen intussen weer nieuwe. En buitenlandminister Berendsen heeft kritiek op de deal die de Amerikaanse president Trump heeft gesloten met Rusland. De Verenigde Staten kopen diesel van de Russen, zodat de brandstofprijzen wat gaan zakken. Berendsen is tegen zulke deals. Ze leveren Rusland veel geld op dat het kan gebruiken voor de oorlog tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vanuit het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En dit was de Nieuws op Slam.
1: Dankjewel Michiel. En dan krijgen we nog het verkeer door Flitsmeister. En dat is er maar eentje die in totaal 21 minuten duurt. Dat is de A4 Den Haag Amsterdam bij de Nieuwe Meer. Meer staat er niet.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Hijs is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
6: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
7: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
14: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
29: Pleun Vondeling.
1: Kans maken op gratis ADE-tickets? Let dan even goed op het ADE-alarm, hoor je die? Stuur dan ADE.

David Guetta, Sam Martin, Dangerous. Ja, zondagmiddag met Slam is eigenlijk altijd een zondagmiddag. Of dat hij nou schijnt of niet. Let vandaag even op, want als je het ADE-alarm hoort, dan kan je tickets winnen voor ADE. En het enige wat je hoeft te doen is ADE sturen in de Slam-app. Super simpel. Dan even over onderzoek wat ik vanochtend las. Over of je slapen met een hond nou beter voor je is, ja of nee. Gaat je slaap achteruit? Nou, want iets meer dan 1 op de 3 hondenbezitters die doet dit dus. En ik heb zelf geen hond. Ik vind het aan de ene kant een beetje een vies idee, maar aan de andere kant ook wel heel gezellig. Nou, gezellig is het zeker, bleek uit onderzoek. Maar je slaapt er niet per se beter van. Nu dacht ik, zou je beter slapen met een hond of met een partner in bed? Wat blijkt? Ik heb het even gelezen. Het beste slaap je gewoon alleen. Helemaal alleen. Dus ik zou zeggen, hele kutzooi eruit. Asiel bellen, celibaat leven starten. En goed slapen zul je zeker. Dit is Lucas en Steve met All I Know.

Ocean, Dua Lipa. Even over het volgende nummer, Rhythm of the Night van Corona. Daar gebeurde namelijk iets echt heel erg lulligs. Kijk, tegenwoordig kan je ongeveer je gezicht kiezen. Hè? Je kan je al laten verbouwen tot een supermodel als je dat zou willen. Maar in 93 was dat nog niet zo populair. Toen deed je het gewoon met het gezicht wat je had. En in de muziekwereld waren ze snoeihard. Kon je nog zo mooi zingen? Nou, dan pakten ze zonder pardon het gezicht van iemand anders voor in de MTV videoclip. In de volgende track hoor je Jenny B, maar je ziet Olga Sousa. Nou, genadeloos waren ze in de 90's. Maar Jenny, I got you. Je bent een prachtige vrouw en wij weten wel beter. Wij weten, het was niet Olga, jij bent het. Dit is Corona met...

0: gewoon weer raken met die nieuwe muziek van Martin Garrix. This Dream of You hoorde je. Doodgaan aan een aanval van een tijger. Ja, minder prettig lijkt me. Maar er is een man in Engeland die dat wel zag zitten. Vertel je zo hoe dat ging. Ook Second Voice en Adele komen eraan.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan komende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor word ik snel geholpen.
15: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Soms wil je zeggen...
18: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
17: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
19: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
20: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
21: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow!
21: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
25: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen.
0: Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
22: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
23: Het weer. Laten we dat even eerst doen. Want het is vandaag lekker Nederlands weer. In het noorden is het aan het regenen. En in het zuiden is het droog met zon. Nou, lekker verdeeld weer. 11 tot 15 graden. En morgen is het eigenlijk precies hetzelfde. Maar dan 14 tot 18 graden. En dan het verkeer door Flitsmeister. Die kreeg je dus ook nog van mij. De A4 Den Haag Amsterdam bij de Nieuwe Meer. Daar staat 19 minuten. In Engeland was iemand even vergeten dat tijgers gevaarlijk zijn. Vertel je straks alles na Adela. Eerst The Second Voice.

Klaas hier op Slam. Doodgaan door de aanval van een tijger. Man dood door aanval van een tijger. Dat denk je misschien, jeetje, die man is vast uit een jeep gevallen in India of zo. Of een krantenkop die zegt, tijger ontsnapt uit circus, man dood. In ieder geval een ongelukje. Nee. We hebben het hier niet over een ongelukje. In Engeland is gisteren een man heel bewust het verblijf van een tijger in de dierentuin ingeklommen. Hoe hij daar gekomen is een wonder, want hij heeft waarschijnlijk zichzelf laten zakken langs een muur van zo'n 4 meter. Dus dat is al een soort van chapeau. Nou, en toen wilde hij die kittycat even een aaien geven. Maar ik weet niet wat zijn plan was precies. Maar logischerwijs kreeg hij geen knuffel terug van de tijger. Nou, hij zal wel geschreeuwd hebben. In ieder geval niet verfluisterd. Het is Whisper van Joe Corey. I can't.

0: feesten in een trein. En dan bedoel ik niet een biertje doen in de sprinter van NS... naar een feestje bij een vriend van vroeger. Nee, dan bedoel ik keihard beuken met in iedere wagon een andere DJ. 4 uur lang een rondje door heel Nederland... met als startpunt Amsterdam Centraal. Dat is wat 50 Hertz en Space 92 samen gaan organiseren... op donderdag 22 oktober tijdens ADE. De Club Train heet het en ik ga binnen nu en een half uur... tickets weggeven hiervoor. Het enige dat jij hoeft te doen is goed opletten. En als je de ADE belt, ja, als je die hoort... dan ADE sturen in de app. En ik zou het ook leuk vinden als je even een reden geeft... waarom je daar graag heen wil. Waarom je überhaupt naar ADE wil. En ik ben de moeilijkste niet. Kijk, je weet natuurlijk niet hoe die bel klinkt. We zijn hier vanochtend pas mee begonnen. Dus je hebt helemaal geen idee waar je op moet letten. Dus weet je wat ik doe? Ik laat hem heel kort nu even horen. Die telt niet, hè. Gewoon even voor jou om te weten hoe die klinkt. Dan weet je waar je op moet letten en wanneer je moet appen. Oké, hij klinkt dus zo.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Ja, zo klinkt hij dus. Nou, die heb je, hè? Toch? Goed. Ik zou zeggen, misschien komt hij wel naar deze. Misschien niet. We gaan het meemaken. Move Your Body van Nina Sky.

0: hier bij Slam. En ik ga iemand, denk ik, heel blij maken binnen 3, 2, 1.
1: De Slam ADE Ticketweek. Stuur nu ADE via de Slam-app en maak kans op tickets.

0: mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
6: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
5: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere van eergisteren. Volgens de organisatie werden deelnemers van de demonstratie bespuugd en uitgescholden. Ook reed een auto bijna op de voorzitter in, meldt Omroep Flevoland. De lokale burgemeester noemt het onacceptabel en zegt dat iedereen in de stad zichzelf moet kunnen zijn. In Amsterdam was een stille tocht om aandacht te vragen voor dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Die begon op het Amstelveld en ging naar de Dam. Daar hebben de ongeveer 250 mensen zich aangesloten bij een nationaal pro-Palestijns protest. Ze dragen een doek met de namen van ruim 20.000 kinderen die zijn omgekomen. In Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. Dat meldt de regiozender. De ANWB heeft banden vervangen en sommige leaseauto's zijn afgevoerd. Vanuit de buurt is de oproep gedaan om videobeelden te delen met de politie. Bijna 10 jaar terug werden in Baarn ook banden lek geprikt. Toen ging de politie extra controleren. En FC Utrecht heeft, mede door 2 prachtige doelpunten van Johan Katlin, thuis met 3-1 gewonnen van Willem II. De club uit Tilburg staat na de nederlaag onderaan de eredivisie en heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Verder zijn Telstar ADO Den Haag en PEC Zwolle Cambuur nog bezig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zowel wolken als zon. In het noorden vallen nog flink wat buien, in het zuiden droog met zon. Het wordt gemiddeld 13 graden. Dit was het nieuws op Slam.
9: Alissa, dankjewel. En dan krijg je nog van mij het slamverkeer door Flitsmeister. Ik heb er 2 van 10 minuten of langer. Dat is de A28 Utrecht-Zwolle. Daar krijg je bij de Leusden 24 minuten erbij. En A76 Geleen-Keulen bij Duitsland ook 20 minuten.
10: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Score

0: euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vijven, samen lekker vijven. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
3: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
4: Slam.
3: Bleun Vondeling.
5: Ja, we zitten er dus middenin in die Ticketweek. Ik heb net de bel gehoord, dus misschien moet je even ADE Tickets appen. In de ADE-app, of in de Slam-app bedoel ik. Movie Toon komt eraan.

0: Ticket Week.
1: Ja, we zijn los. Vanaf 10 uur vanochtend is het de Slam ADE Ticket Week. Iedere dag maak je kans op tickets voor het Amsterdam Dance Event. En vandaag kan je tickets winnen voor de 50 Hertz Club Train. 4 uur lang beuken op het spoor met in iedere wagon een andere DJ. Ja, ik ga dus nu iemand blij maken. Hallo, met wie? Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, met wie?
2: Met Merlijn.
1: Met Merlijn, hallo!
2: Hey!
1: Ik ga je denk ik heel erg blij maken. Want jij gaat naar ADE, wat Slam boost jouw ADE. Jij wint 4 tickets voor de Space 92 Club Train, donderdag 22 oktober.
2: Nou, super, helemaal te gek. Ja. Helemaal te gek.
1: Lekker man, hey, wie ga je meenemen?
2: Ik ga met de 4 vrienden, we hebben het er hele week over, wat gaan we dit jaar doen. En dit gaat echt mijn weekend maken.
1: Ja, dat gaat je weekend maken, dat dacht ik al. Hey, ik zou zeggen, geniet van de trein, die kaarten komen jouw kant op. Wil je nou ook kans maken op die treinkaarttickets? Heb dan nu ADE, want bij Florian maak je straks weer kans op 4 tickets. Dit is Ghost Town, Adam Lambert bij Slam.

I like it, Alesso en Nate Smit. Wij in Nederlanden hebben eigenlijk best een gekke taal. Echt een heel erg eigen taal. Er zijn namelijk ook best wel veel woorden die je dus helemaal niet in andere taal kunt vertalen. Bestaat gewoon niet, is alleen het woord en in het Nederlands wat zo bestaat. Dan heb je bijvoorbeeld bij het woord gezellig, maar dat wist je misschien al. Maar weet je wel welke woorden je dat nog meer hebt? Met voorpret. Als we genieten van iets wat nog moet gebeuren, dan heb ik bijvoorbeeld heel erg bij ADE. Kijk er nu al enorm naar uit. Kan niet wachten. En daar heb ik ook al veel voorpret van. Maar ook gunnen, uitzieken en uitzwaaien. Dat heb je dus niet in andere landen. Nou, en Timberland, die heeft ook een eigen taal. Of ja, gewoon slecht Engels eigenlijk. Dat is the way I are. Moet natuurlijk iets anders zijn. Timberland hier bij Slam.

Nieuwe muziek hier, Drama van Rehab. En ja, we hadden Avicii. We hebben Axel. We hebben Alesso, Eric Prydz, Swedish House Mafia. Zweden is een vruchtbaar land als het gaat om muziek. En dit is nog zo'n voorbeeld. Zou we luisteren.

0: geen genoeg van. Echt niet. Sarah Larsen met Midnight Sun. En ja, krijg je zo'n goed gevoel van altijd van deze. Zo nog veel meer goeds met Marshmello, Jennifer Lopez en Pitbull.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Peco.
1: Socialdeal, restaurantdeals, take one en actie bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
3: Is dit het?
4: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror gameshow. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Keukenkopers, opgelet! Het is de laatste dag
9: Big Deals bij Keukenconcurrent.
8: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed?
11: Niet relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Soms zul je zeggen: wat fijn dat jij mijn buurman bent.
14: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Het weer door weer online. Nou, er valt geen pijl op te trekken. En de tijd dat ik hier naar buiten sta te kijken, is het de ene keer keihard aan het regenen. En de andere keer schijnt de zon. Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar het zou tussen de 11 en 15 graden kunnen zijn. Morgen is het eigenlijk precies hetzelfde. En regen en zon. En dan 14 tot 18 graden. En het verkeer door Flitsmeister. Op de A8 Amsterdam-Zaandam krijg je er 10 minuten bij Zaandam. De A28 Utrecht-Zwolle bij Leusden 25 minuten. Dat is wel een flinke. En bij de A76 Geleen-Keulen bij Duitsland 16 minuten.
20: Kruisvondeling.
19: We zitten midden in de ADE-ticketweek. Dus another drink zit er misschien wel in voor jou. Dit is Marshmallow.

Ja, Good Girl, dat vindt David Guetta ook van Sia. En dan niet op een beetje een rare manier of zo. Nee, maar die twee hebben al zoveel nummers samen uitgebracht. Denk aan Titanium, Flames, Let's Love. En dit jaar is er nog een samenwerking samen met Afrojack en Sia en Guetta bijgekomen, Wake Tonight. Een interview heeft David ooit gezegd over Sia dat hij nog nooit met iemand zo fijn heeft samengewerkt als samen met haar. Dus deze is van vorig jaar, Beautiful People. Maar ik denk dat we nog veel meer van hun kunnen verwachten, want dit gaat natuurlijk nooit vervelen. Dit is David Guetta en Sia met Beautiful People bij Slam.

0: Joker van een plaat is dit. Armin van Buuren met Sasha Everlasting.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Ja, het weer is misschien wisselvallig vandaag, maar er is één ding zeker. En niet alleen vandaag, maar de rest van de week. Je vindt hier bij Slam namelijk ADE-tickets voor een hele hoop verschillende feestjes. En vandaag kan je tickets winnen voor Space 92. En dat is niet zomaar een feestje, nee. Dat is een treinfeestje. En dan ga je dus 4 uur lang in een trein door heel Nederland. En in iedere wagon is er een andere DJ. Nou, dat is even vet. Daar kun je dus vandaag tickets voor winnen hier. Ja, het ene ding is zeker, dan kun je in ieder geval je autosleutels thuis houden. Want je gaat niet meer terug met de auto, denk ik. Car keys. Hey, look here.

0: je niet meer.
1: Karkies, even. Oh, ik ben even helemaal aan de. Hallo meneer, terug van vakantie.
2: Hallo. God.
1: Zo, ben je aankomen rennen?
2: Nou, jij belt mij, zegt ja, dit is nog een minuut. En ik zat op de wc, je wil niet weten. Nou ja.
1: Ik hoorde het al een beetje galmen, maar alles gelost voordat je begint?
2: Ja, clean wipe, dus ik kon snel niet deze kant op komen. Nou, ja. Dus dat is nu al een topgesprek.
1: Ja.
2: Hey, blij, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed met jou. Terug van vakantie, lekker dat je er weer bent.
2: Ik heb een souvenirje meegenomen.
1: Voor mij?
2: Nee, voor de luisteraars.
1: Ik
2: hoorde jou net vertellen dat ik ook nog 4 tickets weggeef. De ADE Ticketweek is natuurlijk begonnen.
1: Ja.
2: Maar ik geef niet 4 tickets weg, maar 8.
1: Niet?
2: Ja. Ik heb de baas gebeld. Ik heb gezegd, ja, ik ben terug van vakantie. Ik wil even iets meenemen, souvenirtje voor de luisteraar. Zeg, nou, weet je wat? Geef je lekker 8 tickets weg voor die clubtour.
1: Goh, ja. Man. En ik ben zo jaloers op die tickets. Eerlijk, als er iets is waar ik heen zou willen van alle kaarten die we gaan weggeven, is het dit.
2: Dat is vet.
1: Het is zo ontzettend vet. Nou, ik zou zeggen, hou dat alarm goed in de gaten. Ladies and gentlemen, want Florian gaat ze weggeven. Slam. Coming up. Yes, en Miley komt er ook aan. Calvin Harris. En de Bauza. Lekker, veel plezier.
3: Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1950.

0: grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Produce Bijbel.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a war! And give you a war!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Foeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Ik ook niet.
9: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
10: We kunnen door.
9: Direct door. Allianz Direct.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore gewonnen. Hij startte vanaf plek 1 en na een spannende start bleef hij de coureurs van Ferrari de hele race voor. Het is sowieso een speciaal weekend voor Verstappen. De race van vandaag is zijn 250ste in totaal. Demonstranten die zich op de Dam hadden verzameld voor een pro-Palestijns protest zijn begonnen aan een mars door de stad. Het zijn er zo'n 1000 en de route die ze lopen is niet duidelijk. Ze hebben borden en spandoeken bij zich met teksten als Free Palestine. 1 spandoek is in beslag genomen, ook is er iemand opgepakt. Crisisoverleg in Polen na informatie over een mogelijke aanslag op de premier en de minister van Defensie. Er zijn vaker dreigingen, maar deze wordt zeer serieus genomen. Toch is premier Tusk vandaag gewoon aan het werk. Ook is er onrust in Polen om 3 mesaanvallen afgelopen week op scholen in Warschau. En in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft een automobilist vannacht meerdere geparkeerde auto's geramd. Volgens stadszender AT5 was de klap zo hard dat buurtbewoners dachten aan een schietpartij. Toen de politie aankwam waren de inzittenden er al vandoor. In de auto werden lachgastanks gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Aan het einde van de middag vallen vooral in het noorden nog buien. In het zuiden is het vaker droog met zon en het is 1 graad of 13. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. Dit was het nieuws op Slam.
19: En Flitsmeister meldt 2 kleine vertragingen op de A8 Amsterdam-Zaandam. Tussen Zaanstad Zuid en Zaandam 6 minuten door een ongeval. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Hoevelaken en Nijkerk daar 6 minuten.
6: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer. Van Jumbo Golfweer.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: En ik verklap alvast dat ticketalarm ga je vaker horen dan dat je zou verwachten. De komende 3 uur hoor je dat alarm, dan heb je ADE via de app van Slam. Welkom. Dit is Miley.

nummer bij Slam. Ja, donderdag weer, jongens. Dan is het gewoon weer zomer in Nederland. 20 graden. Boost your weekend. Goedemiddag. Florian hier zo bij je. Weer terug in het koude Nederland. Ja, dit is wel even een verschilletje met Vietnam en Singapore. Ja, ik kom net terug namelijk van mijn reis door Azië. En ja, als je nog een keer twijfelt, ga die reis maken, want je krijgt echt geen spijt, geloof me. Zeker Vietnam vond ik echt fantastisch. Mocht je nog tips willen voor als je misschien binnenkort gaat, app even via de Slam app, dan stuur ik je alle tips door. Maar sowieso de Ha Giang Loop, misschien zegt het je iets, is echt een must om te doen. Is een trip op een motor door de bergen in het noorden van Vietnam. Ja, dat is echt het tofste wat ik ooit heb gedaan in heel mijn leven. Dus zeker doen. Ik ben om één reden wel blij dat ik weer terug in Nederland ben. En dat is de muziek. Ja, ze hebben daar dus geen Spotify in Vietnam. Dat kennen ze daar niet. Dus alle muziek die ze daar luisteren is via een platform waar dus alleen maar ja, een soort AI-liedjes op staan. Of zielige akoestische covers van hits die wij hier kennen als gewoon echt beukers van dancehits. Bijvoorbeeld hadden we een poolparty daar zo. En toen hoorde ik Feel So Close, maar ja, dan deze versie. Ja. Een beetje sneu, poolparty zo.

Nog 9 dagen, dan is het zover. De week dat ik vaker overdag slaap dan 's nachts. 30.000 stappen per dag zet. En een hele week in de hoofdstad van ons land te vinden ben. Dan is het Amsterdam Dance Event. Volgende week woensdag gaat het van start. En ik hoop dat je al een beetje een lekkere, drukke planning hebt. Dat je veel feestjes hebt gepland. Er zijn ook een hoop mensen die gewoon moeten werken vanaf volgende week woensdag. Maar geen nood. Amsterdam. Want wij brengen dat ADE gewoon naar je kantoor. Misschien werk je wel thuis, dan gewoon naar je woonkamer. We gaan het gewoon weer doen. Slam vanaf het ADE. Echt de grootste naam in de DJ-scene. Ga je volgende week horen draaien hier op Slam. De grootste DJ's van over de hele wereld komen hier naar de studio van Slam. De line-up, die kan ik alleen nog niet met je delen. Maar geloof me, de line-up is dit jaar dikker dan ooit. En wellicht dat deze man ook nog wel eventjes langskomt hier in de studio van Slam voor een setje. Op 23 oktober heeft hij namelijk ook zijn eigen ADE-show in de Hotel Arena. Mike Williams. It's Chris 2000 bij Slam.

en Just Keep Watching. Ik had het net over het Amsterdam Dance Event. Tijdens het Amsterdam Dance Event gaan we hier weer de grootste DJ's uitnodigen die hier een set voor je gaan draaien. Maar we zouden je vrienden van Slam niet zijn als we je ook niet naar een van die 250 feestjes zouden sturen.

0: week. Heel de week lang sturen we je naar de beste feesten. Heel simpel hoor je het ADE-ticketalarm. Dan app je ADE via de app van Slam. Kom je op de radio, dan ga je er naartoe. Ik kan je alvast verklappen dat ADE-ticketalarm dat gaat nog af voor 5 uur vanmiddag. En voor welk feestje je dan kans maakt, dat gaat de organisator zo meteen zelf al je vertellen. En ook Lost Frequencies komt eraan.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan komende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Cool Haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
13: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
17: Daar heb je Huub van Hubo.
18: Hoi.
17: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
19: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
20: Download de app en start met vinden.
17: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.

0: Eteloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
4: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: With the OG's.
4: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
8: 3:05. Goedemiddag, dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Er vallen her en der wat lokale buitjes in het land. Vanavond koelt het af naar een graad of 8. Morgen is het warmer en droger met 16 graden.
9: Jan Hameling.
8: Met Alesso, Roma Public, zometeen en eerst Lost Frequencies. Live it all.

0: Republic bij Slam en In Your Eyes. Vandaag is die afgetrapt.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Of ja, week. We kunnen beter de Slam ADE Ticket 10-daagse noemen. 10 dagen lang maak je iedere dag kans op tickets voor de dikste feesten. Onder andere Audio Obscura, Into the Woods. En vandaag maak je kans op tickets voor de 50 Hertz Club Train X-Space 92% Takeoff. Hele mond vol. Nu kan ik je wel vertellen wat voor feestje dat is en waarom je hier echt bij moet zijn. Maar dat kunnen de organisatoren van het feest zelf het allerbeste, denk ik. Ik heb ze even opgebeld. Rens en Mitch. Mitch de Klein, hallo, hallo.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, goedemiddag. En jullie zijn toevallig nu samen aan het werk. Jullie zitten samen in één ruimte. Ik neem aan de laatste puntjes op de i aan te zetten voor de ADE, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. We gaan zo meteen nog één hele grote toffe line-up online. Van een hele speciale zondagshow met Ferry Korsten en Multigroove.
0: Kijk, vet.
2: Dus dat is de laatste line-up die nog niet online was. Dus die gaat zo meteen ook live. Dus ja, super tof. Daar hebben we heel veel zin in.
0: Hey, jullie doen best wel veel met ADE. Hoeveel feesten doen jullie ongeveer organiseren?
2: Nou, we hebben op de trein hebben we 16 shows. Het idee achter die trein is dat hij zoveel mogelijk moet rijden, zeg maar, om het allemaal rendabel en werkbaar te maken.
0: Ja.
2: Dus daarvoor rijden we 4 keer op een dag. Dus eigenlijk bijna non-stop met steeds 1,5 uur tot 2 uurtjes tussendoor om even te resetten.
0: Ja.
2: Soms gaat de trein even terug naar een rangeerterrein om even bij te laden. En dan gaat de volgende ronde alweer beginnen. En dan rijden we 4 uur door heel Nederland heen. Ja, dan hebben wij zelf nog in het centrum ook nog 2 locaties. We hebben ook nog allemaal losse showcases hosten. Dus alles bij elkaar best wel veel, ja.
0: Ja, drukke weken het ADE. Ga je zelf ook wel een beetje meegenieten van de feestjes, of niet?
2: Nou, ik ben letterlijk 4 dagen lang op een trein.
0: Ja, hey, maar wel lekker toch? Heerlijk.
2: En wij hebben ook echt gewoon een plek achterin, bij Crew Backstage, waar we ook gewoon echt bedden hebben liggen.
0: Oh,
2: dus wij blijven ook echt gewoon op die trein. We gaan er gewoon niet af, misschien een keer tussendoor om te douchen ergens. Maar...
0: 4 dagen lang is dat jullie huis, die trein.
2: Ja. Klopt inderdaad, ja.
0: Nu geven we voor vandaag tickets weg voor de donderdag. Met op de line-up Blessed Jacks, Charlie Sparks en Amber Bros. Dat is flink beuken.
2: Ja, nee, klopt. Ja. We doen een show voor de 2e keer nu met Space 92. Dit is echt een waanzinnige energie. Vorig jaar deden ze de Sunrise op zaterdag. Ja, dat was sowieso een van de allergaafste shows van de hele week. Zeker als je kijkt naar de energie die erbij komt kijken bij hun. Dus ja, heel veel zin in. En dat wordt sowieso weer een van de hoogtepunten.
0: Hier moet je eigenlijk gewoon bij zijn.
2: Hier moet je gewoon bij willen zijn, ja. Zeker met die line-up die we erbij hebben gekregen. En al die artiesten die meewerken. Ja, dat is gewoon heel bijzonder.
0: Ja, het is heel simpel. Hoor je het ADE ticketalarm, dan app je ADE. En dan, als je op de radio komt, dan win je 4 tickets voor de Club Train. En ik ben de moeilijkste niet.
1: De Slam ADE Ticket Week. Stuur nu ADE via de Slam app en maak kans op tickets.
0: Rens, ik ga even 4 mensen gelukkig maken.
2: Helemaal leuk, man.
0: Hey, tot volgende week waarschijnlijk.
2: Is goed, hoi.

0: DJ's. Ah, dit is echt vet. Vandaag maak je kans op tickets voor de Club Train. Op 22 oktober hoor je het ticketalarm. Dan moet je appen. ABE. Merel.
1: Ja?
0: Ja, jij houdt er van een feestje.
1: Ik hou zeker van een feestje.
0: En dat mag voor jou ook steeds harder, harder en harder, hè?
1: Van mij zeker, ja.
0: Met je techno ben je niet vies van.
1: Nee, nee.
0: Hey, ik ga je blij maken. We gaan je ADE boosten. Je wint 4 tickets voor de Space 92 Presents Takeoff voor de 50 Hertz Club Train op 22 oktober.
1: Wat leuk, dankjewel.
0: Is dat het allereerste ADE feestje dit jaar of heb je er al meer op de planning staan?
1: Ik heb eentje op zaterdag ook op de planning staan.
0: Waar ga je
1: naartoe? Maar daar twijfelde ik nog over. Naar de Audio Obscura, Glamour Invites.
0: Hey, dat is wel vet. Daar wil ik ook nog naartoe. Dus nou, misschien zien we elkaar daar sowieso. Maar je hebt één feestje, die kan je al sowieso in je agenda zetten. Je gaat er naartoe, je gaat op die clubtrein. Ben je er al eens een keer op zo'n trein geweest? Dat is echt wel vet hoor.
1: Nee, nog nooit. Nee.
0: Het wordt een bijzondere ervaring. En goed nieuws, je mag nog 3 vrienden of vriendinnen meenemen.
1: Ja, superleuk. Dat ga ik zeker doen.
0: Dus ga ze blij maken.
1: Wat leuk, dankjewel. De Slam ADE Ticket Week.

Temper City en Ian Asher en Way Too Self-Aware bij Slam. En daarvoor won Merel 4 tickets voor de Space 92 X50Hz Club Train. Dat is wel echt vet hoor. Een rijdende trein. 140 km per uur met in iedere wagon een andere techno-dj. Ik heb hier nog 4 tickets liggen en ik moet er vanaf. Voor 6 uur gaan ze eruit. Slam. Coming up. Hou dat ticketalarm in de gaten.

0: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
9: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: Alle Sikk & Verf bestel je bij... Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Is dit het?
16: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
24: Simyo.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland en Oekraïne vallen elkaars energievoorzieningen niet meer aan, dat zegt president Trump. Het bestand gaat volgens hem meteen in. Poetin en Zelensky hebben de afspraak nog niet bevestigd. Zelensky gaf eerder aan wel bereid te zijn om te stoppen met de aanvallen, als Poetin ook zou stoppen. Het dodental na het zinken van een migrantenboot voor de kust van het Oost-Afrikaanse Djibouti is opgelopen tot bijna 140. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De boot met honderden migranten kapseisde onderweg naar Jemen. Die reis staat bekend als erg gevaarlijk. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Het heeft even geduurd, maar Max Verstappen heeft zijn eerste winst van de Grand Prix van Singapore binnen. En daar is hij heel erg blij mee, zegt hij. De overwinningen van de afgelopen weekenden zijn extra motivatie voor de coureur. Hopelijk kunnen we nog wat lol beleven richting het einde van het jaar, zegt hij. En in de Eredivisie heeft ADO Den Haag een achterstand tegen Telstar knap omgebogen, ondanks een vroege rode kaart. Met 10 man wist ADO de stand op 2-2 te houden. In Zwolle is Cambuur er met de winst vandoor gegaan. Het werd 0-1. Eerder vandaag won FC Utrecht thuis met 3-1 van Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden vaak droog met zon en het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Dit was het nieuws op Slam.
1: En één kleine vertraging die opvalt bij Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en Duitsland. 6 minuten.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
20: Yes.
24: Gooise Vrouwen is terug.
26: Ik heb contact gezocht met de escort service.
27: Oh jee.
24: Een seizoen met extra veel verleidingen.
26: Ik stroom.
27: Kan je mijn nummer geven?
20: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
24: Gooise Vrouwen, stream je nu. Bij Videoland.
28: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
25: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Florian Hameling.
1: En voor 6 uur maak je opnieuw kans op tickets voor die clubtrein. Ook ATB Topic en A7S Your Love voor je naar DJ Gotcha en Jason Derulo.

0: Ik heb het bijna gedaan. En ik weet ook zeker dat ik het nog ga doen, want ik ken mezelf een beetje. Ja, ik wil een PlayStation 5 gaan aanschaffen, alleen voor GTA 6. Ik ben waarschijnlijk ook niet de enige. Het is de game van het jaar. Ik denk zelfs van decennium. 19 november komt de game uit. Alleen, ik ben zo bang dat ik het dan voor een weekje ga spelen. En dan ben ik het buiten en ga ik heel die PlayStation nooit meer aanraken. Hè? €700 voor neergelegd voor dat spel en die PlayStation. Maar ja, iedereen gaat het spelen, heb ik het idee. Ik hoor er iedereen over. Althans, hier op de werkvloer, bijna alle collega's hier hebben dat spel al gepre-orderd. Ik wil er ook gewoon over mee kunnen praten. Dus ja, ik denk dat die PlayStation over een week naast die tv staat. Daar kan mijn huisgenoot er ook nog van mee profiteren. Hey, er komt trouwens ook steeds meer naar buiten over dat spel, hè? Over GTA 6. Zo zag ik dat je op ieder moment cocaïne uit je inventory kan snuiven. Ja. Leuk. Vrij random, maar goed. En er is nu bekendgemaakt welke radiostations je kan gaan luisteren terwijl je in je gestolen auto rondrijdt. Zo heb je bijvoorbeeld Coconut FM. Beetje van die Hawaii-achtige muziek. Backcountry Radio met echte country muziek natuurlijk. Hot and Happening in Amerika. Ja, en dit is ook wel grappig. Dirty South Classics.
1: Dirty South.
2: You're locked in right now to Dirty South Classics.
3: Where the music hits harder than a hurricane.
4: Old school dirty classic like that.
0: Oh.
2: Trick Daddy Dollars keeping it locked on a bad bitch. Unless you scared. Now let's get it.
0: Ja, kijk. Typisch GTA tot nu. Helemaal zin in om die radiozenders te ontdekken. Ik mis eigenlijk alleen nog een zender voor dancemuziek. Misschien dat we met Slam nog een plekje op die radio...

0: The Guru Josh Project en Infinity. Bij Slam. Ja, deze week is bekendgemaakt wie de beste DJ ter wereld is, hè? Ieder jaar begin oktober maken ze dat bekend in de DJ Mac Top 100. En op die nummer 1 positie staat David Guetta. Wellicht dat je hem gaat zien binnenkort op het AMF Amsterdam Music Festival. Staat hij in de arena. En op nummer 2 in die lijst van de beste DJ's staat onze eigen Martin Garrix. Maar ik zie het zo gebeuren dat Martin Garrix volgend jaar Guetta van die troon afstoot. Want Martin Garrix kan iets wat David Guetta niet kan. En dat is zingen. Ja, naast het produceren en draaien kwam onze Martin Garrix er ook gewoon achter laatst dat hij echt een gouden strotje heeft. En dat heeft hij al een keer laten horen. Op deze. Katarina is dus Martin Garrix zelf die hoort zingen. En dat beviel zo goed bij iedereen dat hij wederom zelf achter de microfoon weer is gedoken. En een track heeft gemaakt waarvan Matthijs van Nieuwkerk zou zeggen:
1: dat zou dus een Grand Slam kunnen zijn.
2: Slam. Slam. Grand Slam.
0: Zelf ingezongen en zelf geproduceerd. Daarom meer dan terecht. De Grand Slam van deze week. Dit is Martin Garrix.

0: Wat is de gekste plek waar je wel eens een rave hebt meegemaakt? Waar je hebt geraved? Bij mij denk ik een lift. Ooit een keer in een lift geraved. Ja, ik heb hier 4 tickets liggen voor een rave. In een rijdend object van 140 km per uur. Namelijk 4 tickets voor de 50 Hertz Club Train tijdens het Amsterdam Dance Event. 4 wagons met in iedere wagon een andere techno-dj. Amber Bros, Charlie Sparks, Blaster Jacks. En dat terwijl je dus in een trein zit die 140 km per uur gaat. Die tickets die kunnen zometeen van jou zijn. Hoor je het ticketalarm, dan app je ADEV en wie weet ben je erbij. Dat alarm dat gaat af binnen nu en 15 minuten. En ook Adela. Hoi zo.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, autotaalglas.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Soms zul je zeggen...
7: Jij bent mijn rots in de branding.
6: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: Onzekere energiemarkt?
15: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
14: Ik heb zoveel vragen.
16: Welk energiecontract is het beste?
17: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
10: Oh nee, verzekering...
19: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
10: Oh, wil ik wel.
19: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
7: What a walk! And give you a walk!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier. AI geeft heel veel liefdesadvies, maar...
20: AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
21: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
20: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
22: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
23: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
24: Daardoor word ik snel geholpen.
23: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Ja, hoi.
25: Hallo.
0: Ja, hallo. Het weer van Weer Online. Er vallen her en der wat lokale buitjes in het land. Vanavond koelt het af naar een graad of 8. Morgen warmer en droger met 16 graden. En twee vertragingen die eruit springen bij Flitsmeister op de A20. Gouda Hoek van Holland tussen Gouwe en de Moordrecht daar 9 minuten door een auto met pech. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos daar 7 minuten door voorwerpen op de weg.
26: Florian Hameling.
0: En hou dat ticketalarm in de gaten. Gaat het af? Dan app je ADE via de app van Slam. En wie je ADE-ticket...

0: Gelentis en Runaway, You and I. Daarvoor ging hij af. Ticket alarm.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Vanochtend hebben we de ticketweek afgetrapt. We zeggen trouwens week, maar 10 dagen lang geven we tickets weg voor de beste ADE-feesten. Ik ga naar de telefoon. Bas!
2: Ja, hallo.
0: Hallo, ga je vaak met de trein?
2: Zelden.
0: Zelden. Ja, die treinen, ze zijn nooit op tijd. Er zitten altijd vervelende mensen in. Ik snap het wel. Maar ik ga je naar een hele leuke trein sturen. Want je gaat lekker naar die Space 92 Take of 50 Hertz Club Train. Je bent erbij.
2: Nee, helemaal ten kerstje. Hoi, hoi. Ik ga me helemaal geweldig vinden.
0: Ja, wie ga je meenemen?
2: Ja, mijn vriendin en nog 2 anderen. Daar moeten we nog even overleggen. Maar mijn vriendin houdt helemaal niet van de techno, die is van de Nederlandse muziek. Dus,
0: Het is meer van Suzanne Freek en zo, hè? Dan zal dit wel even een genresfeest zijn.
2: Suzanne Freek nog net niet, maar een beetje André Hazes-achtig. Ik ga er lekker meenemen.
0: Ja, dit is een andere koek, maar goed. Wie weet gaat ze helemaal overstappen en gaat ze vaker met je mee naar technofeesten.
2: Zou zomaar kunnen.
0: Alright, veel plezier, man.
2: Hey, dankjewel.

Britney Spears en Toxic bij Slam. Ik heb denk ik nog nooit een album helemaal van voor tot achter geluisterd. Nee, ik heb dat gewoon niet zo. Ik heb altijd dat ik een paar liedjes leuk vind van een album en de rest boeit me niet zo. Al denk ik dat bij het album van D.O.D. Het allereerste album is waar ik dat wel ga doen. Volgende week brengt D.O.D. zijn nieuwe album uit. En de tracks die we al hebben van dat album, dat zijn echt stuk voor stuk rammers. Waaronder deze, Easy Bizu en D.O.D. Dit is Careful.

bij Slam. Zometeen een nieuwe editie van de Slam Avondmix. Daarbij wederom kans op tickets voor ADE. En niet zomaar tickets, backstage tickets. En ook Hugo, Calvin Harris en Sean Paul.

Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
11: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
13: Social deal deals die je niet mag missen.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
15: Voor de makers. Praxis.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7.000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
20: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
21: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
22: Slecht plan.
21: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
26: Let op. Geld lenen kost geld.

0: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Polen is iemand opgepakt voor het plannen van een aanslag op onder meer de premier. Ook de minister van Defensie zou doelwit zijn. Er komen wel vaker dreigingen binnen, maar dit keer werd hij zeer serieus genomen. Ook omdat er de laatste dagen steekpartijen waren op scholen in Warschau. Daarbij kwam iemand om het leven. President Trump heeft een energiebestand uitgeroepen voor Rusland en Oekraïne, maar Poetin en Zelensky weten nog van niks. Zelensky zei dat het nieuw voor hem was, maar dat hij er wel aan wil meewerken. Poetin heeft nog niks laten horen. Het bestand betekent dat de landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Ongeveer 60.000 mensen hebben in Brussel meegelopen in een klimaatmars. Ze vinden dat de Belgische regering te weinig doet om het klimaat te verbeteren. We zullen deze zomer niet vergeten, stond er op spandoeken. Verwijzend naar onder meer een hittegolf en een grote natuurbrand in de Ardennen. En in Venlo is vorige maand een man slapend achter het stuur gevonden met 24.000 euro op zak. Volgens Omroep L1 kwam de dronken man met een opvallende verklaring. Hij zou veel geluk hebben gehad in het casino. Dat werd eerst niet geloofd, maar het verhaal van de man blijkt nu toch echt te kloppen en hij mag het geld dus houden. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is het droog met zon. Vooral in het noorden vallen nog buien. En het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 14. Dit was het nieuws op Slam.
1: En Flitsmeister had 1 vertraging op de A76. Geleen Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar 6 minuten.
2: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel 150 euro korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

0: in het dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Florian Hamelink.
2: Met binnen nu en 3 minuten een nieuwe editie van de Slam Avondmix. Daarbij jouw kans op backstage tickets voor een van de dikste ADE-feesten. Hoe dat zit hoor je zo.

0: Sun. Moving to the Sun bij Slam.
1: De Slam avondmix.
0: Nou, iedere zondagavond hoor je een snelle mix van 8 minuten met daarin een thema verwerkt. En we zijn natuurlijk gewoon nog een beetje aan het nagenieten van de Slam Dance 1000 die je afgelopen week hoorde hier op Slam. De lijst met de 1000 beste danceplaten ooit gemaakt. En om nog een beetje extra na te kunnen genieten staat de avondmix vandaag in het teken van de Dance 1000. En nu moet je even goed opletten, want tijdens de mix hoor je af en toe een backspin voorbij komen. Is dit geluid. Aan jou de taak mee te tellen hoe vaak je de backspin tijdens deze 8 minuten lange mix hoort. En tel mee, want er staat veel op het spel. Namelijk 2 backstage tickets voor de Space 92X 50Hz Club Train voor tijdens het Amsterdam Dance Event. Ze reef op een rijdende trein met 4 stages en een extra backstage ervaring met in iedere wagon een andere DJ, Charlie Sparks, Space 92, Amber Bros, Bass Jackers. In een rijdende trein. Er staat er behoorlijk wat op het spel, dus stel mee, hoe vaak hoor je dit geluid tijdens de mix? Ready? Here we go.

0: zo, dat was hem, de Slam Avondmix. Van 11 oktober, helemaal in teken van de Slam Dance 1000. Met tijdens de mix af en toe de backspin te horen. Aan jou de taak mee te tellen hoe vaak de backspin te horen was tijdens de mix.
1: De Slam Avondmix.
0: En je mag nu je antwoord doorgeven via de app van Slam. Dat kan rechtsbovenin. Kan je op het WhatsApp-icoontje klikken en een gratis berichtje sturen naar de studio. Heb je het goed? En kom je op de radio zometeen? Dan win je backstage tickets voor de 50 Hertz X Space 92 Club Train tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: bij Slam.
1: De Slam Avondmix.
0: Daarvoor de Slam Avondmix in het teken van de Slam Dance 1000. Eigenlijk bijna alle grote hits in de mix gegooid. Ja, en je moest de backspin in de gaten houden. Dit geluidje, hoe vaak zat hij in de mix verwerkt? Ik ga naar de telefoon. Ilse!
2: Hallo!
0: Hallo, hallo. Beetje genoten van de Dance 1000 afgelopen week?
2: Ja, ik heb er heerlijk van genoten.
0: Ja? Is je favoriet? Heb je je favoriete nummer al ook gehoord of niet?
2: Mijn favoriete nummer? Wat is mijn favoriete nummer? Ik zit hier naast de vriend, wat is mijn favoriete nummer? Van deze lijst. Ik weet niet welk nummer aan mijn lieveling was, maar het zat wel lekker in.
0: Joh, er stonden 1000 goede danceplaten in die lijst. Dus liedjes goed.
2: Ik vond het wel echt heel goed allemaal.
0: Kijk, wat goed. We gaan het meenemen. Thanks voor de feedback. We zijn nu onderweg natuurlijk naar een ander groot dancefeest. Het Amsterdam Dance Event. Heb je al plannen?
2: Ja. Nou, ik heb nog geen plannen, maar ik wil wel heel graag. Ik zat nog even goed aan het zoeken waar ik naarheen wilde, maar ik wil heel graag.
0: Nou, misschien kan ik je zometeen al wel het eerste feestje, tickets voor het eerste feestje gaan geven. Als jij weet te vertellen hoe vaak de backspin in de mix zat.
2: Nou, ik heb goed geluid en ik dacht dat we 9 waren.
0: Ja!
2: Dus ik hoop natuurlijk dat ik goed heb. Hey!
0: 9 keer zat de backspin in de mix. Je wint 2 backstage tickets voor de Space 92X50 Hertz
2: Club
0: Train.
2: Nou, ik vind het echt superleuk.
0: 22
2: oktober. Ik ben helemaal aan het feestvieren nu.
0: Wat goed.
2: Nou, echt superleuk.
0: 22 oktober, dat is volgende week. Donderdag. Okay. Of het is nog een weekje. Ik ben al zo slecht met datums. Nou goed, het is in ieder geval de donderdag van ADE. Gaan we je agenda zetten en je krijgt dus 2 backstage tickets. Wie ga je meenemen?
2: Nou, echt superleuk. Dankjewel.
0: Wie ga je meenemen?
2: Ik krijg weer op de mail. Ik ga Larry, mijn vriend, meenemen.
0: Ah, kijk, gezegd. Nou, veel plezier in ieder geval.
2: Ja. Nou, dankjewel.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Mike Williams en 3 Drives. Grease 2000.

0: Mix Marathon Track of the Week, Rehab en Drama. Ik draai zo meteen de DJ die sinds deze week zijn eigen wassen beeld heeft in Madame Tussauds. En ook Miley komt eraan.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh.

0: Altijd voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Keukenkopers, opgelet. Het is de laatste dag.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo.
8: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Half 7 geweest. Zometeen hoor je de DJ op Slam die zijn eigen wassen beeld heeft in Madame Tussauds. Eerst Miley.

Sinds deze week kan je hem aanschouwen in Madame Tussauds, Avicii. Oktober is traditiegetrouw de dansmaat hier in Amsterdam natuurlijk. En daarom hebben ze het wassenbeeld van Avicii verplaatst van Las Vegas naar Amsterdam. Afgelopen dinsdag was ook de officiële opening, waren veel fans bij. Ja, en je kan hem dus nu tijdelijk aanschouwen hier in Amsterdam in Madame Tussauds. Avicii hoorde je met SOS. En als ze van Joel Corey ook een keer een wassenbeeld moeten maken, dan mogen ze het dubbele aantal was gebruiken dan bij andere wassenbeelden. Uit een spiermassa waar je bang van wordt. Dan mag ik nog wel een paar uurtjes voor in de sportschool doorbrengen. Wil ik zo'n sixpack krijgen zoals Joel Corey. Je hoort hem nu met Whisper.

Dit is Slam, Nelly en Kelly, Dilemma. Het is bijna 7 uur, zometeen hoor je hem weer. Het is de man van de Slam ochtendshow. Anu Hendricks met de 40 heetste tracks op basis van streams, airplay, Shazam en trends op social media. De 40 beste tracks van deze week op een rijtje. Slam. Zometeen de Slam 40 met Anu Hendricks. En dit was de nummer 1 van vorige week. Abdella. En Ain't in LA. En ik kan alvast verklappen, deze week hebben we een nieuwe nummer 1. En welke track dat is, dat vertelt Anu je zometeen. En dit is Oliver Heldens.

Cruijff deze ADE ook nog wel zien. Hij staat natuurlijk weer in de arena, de Johan Cruijff Arena, tijdens het Amsterdam Music Festival. Armin van Buuren en Dream A Little Dream bij Slam. Ja, tickets voor Amsterdam Dance Event. Die winst de hele week hier bij Slam, iedere dag voor een ander feestje. Maar goed om te vermelden, morgen maak je kans op tickets voor Mind Against Presents Habitat X Loveland. Dus wil je daar graag bij zijn, morgen goed luisteren. Of hoor je vanaf morgen het ticketalarm, dan app je ADE via de app van Slam. En wie weet, ga je er wel naartoe over iets meer dan anderhalve week. Hey, zometeen hoor je ze de 40 beste hits van deze week op een rijtje. De Slam 40 met Anouk Hendricks. Veel plezier.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Alle verf super voordelig.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
5: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
9: Let's go for more, some extra, Max.
8: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het lijkt erop dat Nederlandse klanten van TUI geen probleem hebben na een datalek van de reisorganisatie in België. Daar hebben klanten een appje gekregen dat niet van TUI komt. Daarin staan allerlei gegevens over een reis die ze hebben geboekt, met het verzoek die te bevestigen. Het appje is van een onbekend nummer. Er worden nieuwe aanvallen op het vliegveld van Riyadh in Saudi-Arabië gemeld. Een van de terminals is geraakt en er is brand ontstaan. Ook zou een projectiel zijn onderschept en vernietigd door luchtverdediging. Bij een aanval gisteren op de luchthaven vielen zeker 12 doden. Houthi-rebellen uit Jemen hadden al gewaarschuwd. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vandaag actie gevoerd in Amsterdam. Ongeveer 1000 mensen liepen mee in een mars. Eerder sloot een stille tocht zich al bij het protest aan. De politie hield één man aan voor het dragen van een beledigend spandoek. Ook is de organisatie aangesproken vanwege beledigende vlaggen. En in de Eredivisie heeft FC Groningen ruim gewonnen van Excelsior. Na rust liepen de Groningers uit en werd het 1-5. Eerder vandaag speelden ADO Den Haag en Telstar gelijk met 2-2. Won Cambuur met 0-1 van Zwolle. En ging FC Utrecht er thuis met een 3-1 winst vandoor tegen Willem II. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris, daarna is het droog en wordt het zo'n 16 graden. Dit was het nieuws op Slam.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl.
16: Grando, sinds 1965. Grando.
17: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
18: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
19: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
20: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
22: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

ik 3 weken lang gezegd heb. Ik was op huwelijksreis en... Oh, jezus. Hadden jullie niet hoeven doen, jongens. Een heel orgel naar binnen. Wat leuk. Dat is zeer gewaardeerd. Glad to be back. Wat heb ik dit gemist? De 40 grootste van de week. De Slam 40 aan nul voor dat weekendgevoel. Oh ja, 3 weken lang Italiaanse zon, pizza, pasta. Maar ik heb echt het meeste zin weer in Beats and Bangers. En die krijgen we hier in de Slam 40. De 40 meest gestreamde, gejazemde en aangevraagde van de week. Dank nog voor het vervangen van deze show aan onder andere Quinten. Echt waanzinnig gedaan. Laten we even terugblikken op het erepodium dat hij vorige week presenteerde. Met toen op nummer 3, Miley, Bass Persuade. En ook hij was niet op mijn huwelijk. Mau P, Just a Little Bit More. 38 van de 40 tracks gaan vandaag veranderen van positie. En 2, die zijn wel emotioneel stabiel. 6 stijgers, 29 zakkers, 3 nieuwe. En slechts 2 zittenblijvers. Als Adela blijft zitten, dan heeft zij een maand aan kop vol gemaakt. En dat lukt artiesten echt maar zelden in de Slam 40. We gaan horen of het lukt. Laten we die nummer 1, die huidige nummer 1, even helemaal draaien. Omdat die zo lekker is. Adela, Ain't in LA, Slam 40.

0: goed.
1: Maar mag zij de koningin van de Slam 40 blijven? Dat hoor je als je blijft luisteren. De ontknoping duurt nog eventjes. We zijn pas begonnen. Nou, we moeten nog beginnen eigenlijk. Adela is voor nu de nummer 1 met Ain't in L.A. Daar kan verandering in komen. Later in deze Slam 40. Mijn naam is Anul en Busy en Anne samen op de Wipwap nu. Nog één plekje lager en ze flikkeren uit de Slam 40. Ze zijn ook de 1 na hardste zakker dit weekend. Dat is kloten. K-L-O-T-E. Ja, dat is inderdaad net lingo, Busy. Daar gaat-ie!

tikken. Van de Dance 1000 met dit soort tracks, dan ben je weer helemaal terug, hè? De afgelopen 2 weken hebben wij de 1000 dikste dance tracks aller tijden gedraaid, samengesteld door jou. En jij plaatste deze nieuwe Colter op 699. Dat is niet onaardig voor een track die pas een paar weken uit is. In de Slam 40 de nummer 38, Hey Everybody. De nummer 1 uit de Dance 1000, Blake Avicii, verdient levels. Een bijzondere week wel voor Avicii-fans. Niet alleen nummer 1 in de Dance 1000, maar ook werd er een nieuw beeld onthuld in Madame Tussauds. Een veredelde kaars van 1,80 meter waarmee je op de foto kan. Het is de Avicii uit Las Vegas. We hebben hem even mogen lenen in Madame Tussauds Amsterdam. Vanwege het Amsterdam Dance Event. Het moet wel een trip zijn. Ik denk dat je helemaal van de kaart van een feestje afkomt. Je besluit naar Madame Tussauds te gaan en je ziet ineens Avicii waarmee je op de foto kan. Dat is een andere koek. Daar ben ik ook niet tegen opgewassen. De Slam 40, zometeen een nieuwe binnenkomer zo dik dat hij maar net door je speaker past. En eerst.

stond gewoon eventjes top 200 in de Dance 1000 van afgelopen week. Prospa, Clooney, Free Your Mind op 37 in de Slam 40. Wil jij de vetste feesten bezoeken tijdens ADE voor NOP? Blijf luisteren naar Slam. Eerst de nieuwe Kevin de Vries op 36. Hey.

0: is het al lang. Zuid-Korea is the place to be. Hij komt daar regelmatig, lekker partyen. Zeker sinds dat A-Peta-Peteu wat hij heeft gemaakt in het Zuid-Koreaans deels. En ja, ik moet dit toch even meepakken. Ik vind het te leuk gewoon. Het beste verhaal van de week komt uit Korea. Het heeft te maken met voetbal. En ik pak het toch even mee. Ik kan het toch niet laten. Het is te leuk om niet te noemen. Dat zo in de 40. En deze van Marshmallow. Hallo.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan komende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
7: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu?
8: Salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan. Zonneplan.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Onzekere energiemarkt?
5: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
4: Ik heb zoveel vragen.
6: Welk energiecontract is het beste?
7: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Anouk Hendricks.
20: Yo, welke gloednieuwe dance track stond nummer 12 in de Dance 1000 afgelopen week? Gewoon nieuw, hè? En gewoon al op nummer 12 bij de grootste. En die staat nog in de Slam 40. Echt een krankzinnige prestatie. Wie het is, hoor je zo, na Josh Baker. Hij zakt naar 34. Maar dan kunnen we hem wel eerder horen. Zo is het ook.

0: Marshmallow op 33 met Hallo.
1: Hey, Janu.
0: Het beste verhaal van de afgelopen week speelde zich af in Zuid-Korea. Ik heb er zo om gelachen. Je hebt het vast niet meegekregen, want ja, wie kijkt dit? De Aziatische Spelen die zijn momenteel. En gewonnen door Zuid-Korea, tenminste als het aankomt op voetbal. Best een unieke prestatie. Ze hebben gastland Japan verslagen met 1-0. Maar tijdens de huldiging ging het mis. De Zuid-Koreaanse vlag die kwam niet omhoog tijdens het volkslied. Hebben wij allemaal wel eens last van, hè mannen, dat de vlaggenmast het even niet doet. De vlag bleef halverwege steken, terwijl de Japanse vlag het wel deed en dus bovenaan hing. Nou, mensen, het publiek werden helemaal lijp, want dan heb je eindelijk Japan verslagen. Hangt je vlag niet hoog? Dat heb ik nog helemaal niet verteld aan mijn Zuid-Koreaanse oma. Hebben we haar hangen, jongens? Hebben mijn Zuid-Koreaanse oma? Heb je dat meegekregen van die vlaggenmast?
2: 2016년 1월 6일 10시.
0: Opa ook woest, ja. Oké, zat je het stadion? Oh, gewoon lekker thuis. En met kerst, zullen we gewoon dit jaar bij ons doen? Oké, of gewoon een jaartje niet inderdaad. Hé, nummer 12 in de Dance 1000 was deze track. Torenhoog, nummer 12 in de Dance 1000. En nummer 32, oma, in de...

Oh ja, je wil geld overhouden voor een lekker drankje. Voor another drink. Dat was Marshmallow in de Slam 40. Slam betaalt jouw ADE-feestje. Kan jij het geld wat je zelf nog verdiend hebt uitgeven aan munten? Kies even een leuk feestje uit. Bijvoorbeeld 10 Years Stamped Records van Martin Garrix in AFAS. Wil je liever naar Reinier Zonneveld? Zijn 8 uur set tijdens ADE? Of ga je toch voor Mau P bij Loveland? Check het uit. Slam.nl. Kies een feestje uit en win volgende week tickets tijdens de ADE Ticketweek. Gewoon hier op Slam. Waar je nu de Slam 40 hoort. En Swedish House Mafia op 29.

28 nieuw binnen in de Slam 40. De Grand Slam van afgelopen week heet Need That Love. En heeft een plekje veroverd, hoor. Wie ook een plekje veroverd heeft in ons hart is natuurlijk Roxy Dekker. Je hoort er zo. Ook een hete nieuwe binnenkomer van de nummer 1 DJ van de wereld. En deze van Ariana Grande komt eraan.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer van minder. Simpel.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
4: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
11: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft wordt om 9 uur weer hervat. Dat is eerder dan gedacht. Eerder gaf ProRail nog aan dat het treinverkeer er mogelijk tot 11 uur... of zelfs maandagochtend uit zou liggen. Er konden geen treinen rijden na een aangestoken brand bij een spoorbrug. Het herstellen daarvan ging sneller dan gedacht. In een huis in Barneveld is een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een aantal dozen stonden zelfs in een slaapkamer. Agenten kwamen het adres op het spoor na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. De politie vermoedt dat er jonge jongens achter zitten en roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En de dierentuin in Engeland, waar gisteren een man overleed nadat hij zelf in een tijgerverblijf klom, blijft voorlopig dicht. Dat meldt de BBC. De dierentuin wil samen met de autoriteiten onderzoeken wat er precies is gebeurd. De tijger blijft in ieder geval leven. De politie roept mensen op om beelden van de aanval niet te delen. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt nog een enkele bui, verder opklaringen. Vannacht is het helder en vrijwel droog met 4 tot 11 graden. Morgen begint mistig, daarna droog en een graad of 16. Dit was het nieuws op Slam.
19: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
22: Yes.
23: Gooise Vrouwen is terug.
24: Ik heb contact gezocht met de escort service.
25: Oh jee.
23: Een seizoen met extra veel verleidingen.
24: Extra?
25: Wow. Kan je mijn nummer geven?
21: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
23: Gooise Vrouwen, stream je nu bij Videoland.
24: Oh, rustig blijven.
26: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
27: En als je huur verandert?
26: Pas het zelf aan.
28: En als je gaat samenwonen?
26: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
30: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance.

Niemand weet wat voor geluid ik ga maken. Zelfs ik niet, net voordat ik op die knop druk. De Slam 40 is hier, Anul bij je. Anul voor het weekendgevoel, zo kan je het onthouden. De 40 meest gestreamde, gezazemde en aangevraagde van de week bij Slam. En ik weet het, er is minder aangevraagd, ja. Want de Dance 1000 was er. Maar alsnog een hele dikke lijst die we kunnen samenstellen hier. Op basis van dus jouw meest geluisterde en gewaardeerde tracks. Straks een nieuwe tune uit GTA 6 die er 18 plekken bij pakt in de Slam 40. Dat is de hardste stijger. Dat is een track uit een game. Dat is voor het allereerst. Laten we eerst even snel terugblikken op het erepodium van vorige week. Toen hoorde je aan de top deze van Miley. En werd Mel P de ene grootste met Just a Little Bit More.

Adela. En wat is hier gebeurd? Toen ik op vakantie ging, was Roxy nog nummer 1. En nu staat ze op 27. Wauw. Dit is geen daling, dit is gewoon emigreren. Ja. Wat jij wil, het is jouw

hoort dat vaker, hè? Liefde maakt blind. Hater made you love me. Gewoon spijt van een relatie op 25. Of gaat dit toch over de relatie tot haar fans? Daar is nog volop discussie over gaande in ieder geval. De nummer 25, Ariana Grande. Ja, liefde kan goed blind maken. Sommige mensen zetten daar blijkbaar nog even een zonnebril overheen. Want, nou, er zijn een hoop vrouwen opgelicht door deze man. Ken je hem? De Tinder Swindler. Zijn echte naam is Simon Levy. Die is terug. Hij zat lang in de bak vanwege fraude en diefstal. Maar hij komt nu met een eigen dating-app. Man. Ja, goh. Nou, luister even. Het heet dan ook nog Safe Love. Een plek voor vrouwen die beschermd willen worden tegen datingfraude. Ja, gemaakt dus door de Tinder Swindler die wereldberoemd werd door die Netflix-docu. De Tinder Swindler begint een eigen dating-app tegen fraude. Wauw. Dat is alsof Glennis Grace een eigen supermarkt begint. Of alsof Thijs Reumer een buitenschoolse opvang begint. Dit klinkt als een slecht idee. Is it just me? Ja.

festival. Music Sounds Better With You. Doet hij even een kleine ode op dat einde. Dat pling, ting. Dat is gewoon dat... Ja, vind ik cool. Zouden meer artiesten moeten doen. Gewoon aan het einde van de track even laten horen waar je het vandaan hebt. Nou, dan zouden die tracks van Criss Cross Amsterdam ineens een uur duren of zo. Dat was... oh, Criss Cross in de Slam 40. Oh, help. 24. En daarboven dus Lost Frequencies. Hey, dit is je kans. Heb jij Martin Garrix nog nooit live gezien? Wil je gaan? Lijkt het je leuk? Wat dacht je van 10 Years of Stamped Records, het platenlabel van Martin Garrix? Hij geeft een exclusieve show tijdens het Amsterdam Dance Event in AFAS Live. En jij kan erbij zijn door te luisteren naar Slam vanaf maandag, de ADE Ticketweek. Martin Garrix begon zijn closing set, snap je hem nog? Hij begon zijn closing set op Tomorrowland. Met deze track eindelijk uit, hij zingt hem zelf. This Dream of You, nieuw binnen in de Slam 40 op 22.

0: H. 1 eraf met R&B naar 21 in de Slam 40. Nu wordt de lijst pas echt wild. Met Animal. Cat's Eye, zometeen naar de korte break. Hou de Slam 40 aan, het wordt alleen maar heter.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
11: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest, je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
16: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
17: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
16: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
0: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
20: Anul Hendricks.
23: We hebben een GTA 6 track op Slam voor GTA 6, letterlijk. Die game moet nog uitkomen, de track staat er al in. Welke?

0: Als je dan hoort hoe dit soort wereldhits gemaakt zijn, wat er aan vooraf ging, dan had het soms bijna weinig geschild of het was helemaal nooit gebeurd. En ik hoor die haters van Die Die die nu zeggen van, oh, was het maar nooit gebeurd. En nee, dit is een Slam 40 banger, al 19 weken in de lijst. Luister, Shakira DM de Burner Boy. Gast, luister, ik mag opnieuw het WK enten maken. Ik wil jou, jij maakt deze track af. Die Die. Krekels. 20 dagen. Dat is een nieuw record. 20 dagen heeft Burner Boy de DM van Shakira genegeerd. Dat moet een nieuw record zijn. Ik bedoel, een DM is de snelste manier om een artiest te bereiken. Weet inmiddels ook Madonna. Zij wilde graag met Sabrina Carpenter samenwerken. Vorig weekend wonnen zij de MTV Award voor beste samenwerking van het jaar. Maar Madonna moest toch nog even van het hart dat Sabrina haar een tijd genegeerd had.
1: Everybody who knows me knows how impatient I am. And when 5 days passed and I still didn't get connected with Sabrina and didn't hear back from her about whether she wanted to do a song with me.
0: Oh, nee.
1: 5 days.
0: Hou op.
1: I DM'd her.
0: Ah, ja.
1: Ja. And this is a true story.
0: Ik heb Sabrina nog nooit zo hard door de grond zien willen zakken. De Slam 40, de hardste stijger, rechtstreeks uit GTA 6 en nu al op jouw radio. Sexy Magic, dit is K3L.

0: Hugel op 16. Kan je artiesten eigenlijk nog wel spontaan bellen? Leven we nog in zo'n tijd? Oh, hey, oh, hallo, Isabel, het is Anul. Hey, ik bel met de Slam-telefoon.
1: Oh.
0: Hey, ja, je bent in de Slam 40, Isabel.
1: Ja, oh, was dit... heb ik iets gemist? Of ben je gewoon spontaan?
0: Ik dacht even feliciteren, want ik zag een aankondiging.
1: Oh, wat lief. Ja, dankjewel. Ik dacht, misschien heb ik een interview gemist... en dat het niet in mijn agenda stond. Maar dat is gelukkig niet zo.
0: Ik dacht, ik ga het gewoon proberen, joh. En kijk of ze boos wordt.
1: Nee, joh. Nee, wat leuk. Dankjewel.
0: Ja, wat tof. 30 oktober, toch?
1: Ja, 30 oktober, klopt.
0: Heel cool, heel cool. Ja, ik kom jou ook nog even verrassen met het nieuws dat jij de hardste stijger bent in de Slam 40 deze week.
1: Nee! Hey. Oh, wat vet.
0: Ja.
1: Ben ik op de radio nu?
0: Ja, dus niet vloeken.
1: Oh, wat leuk. Oh, keihard.
0: Je hebt er 15 plekken bij. Mensen zijn hem echt veel aan het aanvragen hier ook.
1: Nou, dat vind ik heel leuk om te horen.
0: Nou, dat wilde ik je gewoon even zeggen. En de tour, dat gaat goed, volgens mij uitverkocht.
1: Ja, toen is er uitgekocht, ja.
0: Leuk, ik bedenk me nu pas dat ik jou nog nooit aan de lijn heb gehad. Is dit,
1: nee,
0: al, is dit ons
1: nee,
0: eerste belletje?
1: Ja.
0: Holy shit, ja, het voelt alsof ik jou al jaren ken, ja. Dat is zo gek.
1: Ik kom je wel eens tegen, ik was je toen een keer tegengekomen in Hilversum op het terras.
0: Ja,
1: volgens mij.
0: Daarna nooit meer, ja. Toen ben je natuurlijk Hilversum ontvlucht volgens mij.
1: Nee, ik ben er nog, ik ben er nog.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Maar nog wel een beetje in die buurt? Of zit je nu in een grote villa?
1: Nee, ik zit nog steeds in die buurt.
0: Oké. Gezellig. Ik hoop je gauw nog weer tegen te komen. Bij deze, ja. Felicitaties van ons voor het album en voor de hardste stijger in de lijst. En,
1: dankjewel. Super lief.
0: Ik ga hem er weer in gooien. We gaan hem weer draaien.
1: Keihard, dankjewel.
0: Oké, hey, succes met alles. Ciao, ciao. Slam. Isabel Usher. 15.

0: Weet je wat ik nou zo leuk zou vinden? Dat jij erbij bent bij het Amsterdam Dance Event. Dat ik gewoon links kijk en dan denk ik, hey, verdomd, daar sta je. Of rechts, dat je op mijn schouder tikt en dan toch weer links staat. Oh, zo irritant op die feest altijd. Ja. Ik wil gewoon dat je erbij bent. Het lijkt me zo leuk om jou te zien bij al die vette feesten. Wij gaan tickets vergeven, hè? We hebben een ADE Ticketweek. Hoe win je dan tickets? Wat moet je doen? Ik vertel het je zo in de Slam 40. Dat was Jonas Blue op 14. Lucas en Steve zometeen op 12.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
2: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel 150 euro korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
4: Bij u.

0: Van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: 39 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, Bo.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: IT-specialist.
1: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een verdacht object wat vanmiddag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal of oude boei te zijn. Omdat er eerder werd gedacht dat het mogelijk om een zeemijn ging, werd een deel van het strand afgezet en kwam de explosieve opruimingsdienst onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief ging. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. Volgens Zelensky gebeurde de aanval vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de twee landen bekend maakte. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. 2 uur eerder dan verwacht rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer lag al sinds gisterochtend stil nadat er een brand was aangestoken bij een spoorbrug. Tientallen kabels raakten daarbij beschadigd en moesten hersteld worden. Die werkzaamheden gingen dus iets sneller dan verwacht. En in een hertenkamp in het Zuid-Hollandse Maasland zijn 5 herten overleden. Vrijwilligers dachten eerst dat het door een virus kwam, maar uit onderzoek blijkt dat de herten gevoerd zijn met ongekookte rijst. Dat meldt Omroep West. Het hertenkamp roept de bezoekers dringend op om de dieren geen eten te geven. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er valt nog een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris met nog steeds kans op mist. Daarna is het droog met zon en wolken en wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Slam.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
4: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: Slam 40 beukt het je boksen met een van de hardste stijgers. Vijf erbij, netjes. Lucas en Steve zijn de nieuwe nummer 12 met All I Know. Over welke track denk je dat dit gaat?
1: It sounds good, I like it. It's just not showgirl.
0: Dat zo, naar Temper City, 11.

0: It's happening.
1: Met Slam naar het Amsterdam.
0: Het kan niet makkelijker. Vanaf maandag dendert er uit het niets een keihard ADE-ticketalarm dwars door je favoriete tracks op Slam. Dwars door je favoriete DJ's heen. Als jij dan op het juiste moment appt, dan maak je kans op tickets voor vette ADE-feesten. Kijk nu al even op slam.nl welke feesten we gaan weggeven. Het gaat van Reinier Zonneveld tot Mau P. Ander hoogtepunt. 10 jaar Stamped Records kan je bij zijn. Heel exclusieve party van Martin Garrix. Met zijn beste vrienden daar op het podium van Avas Live. Ja, go check it out. Slam.nl en hou dat ticketalarm dus in de gaten. Dan nu even iets heel anders. Dat is ook het mooie aan de Slam 40. Hè? Dat je gewoon ineens uit de dance weer woep, naar de topregionen van de popwereld kan gaan. Dit is de allergrootste zangeres. Zij is de muziekindustrie, zou je kunnen zeggen. Ze dropte uit het niets ineens een encore-versie van haar mega populaire album, The Life of a Showgirl. Alleen wel gek dat ze dat na een jaar doet. Want veel fans zaten te wachten op het nieuwe debutalbum van Taylor. Zij heeft al die oude albums van haar opnieuw opgenomen. Dat was niet meer nodig, want ze heeft de muziekrechten teruggekregen. Maar fans willen nog steeds dat zij haar debuutalbum een keertje overdoet met de stem die ze nu heeft. Die aankondiging kwam niet. Er kwam wel een bericht. Taylor Swift brengt 4 nieuwe tracks uit. Waar dit de populairste van is, Patient Zero. En de grootste fans van haar zeggen er het volgende over.
2: It sounds good. I like it. It's just not Showgirl.

0: En dat is Teddy Swims. De stem van een engel, het lichaam van een viking. Dat is altijd nog beter dan andersom natuurlijk. Mr. Know-it-all. In de lijst hartstikke hoog. En dan praat ik echt over een nummer 7 deze week. De 40 populairste tunes van de week. Deze komt er nog aan. En zou er een nieuwe nummer 1 kunnen komen? Of is het weer Adela? Je hoort het zo, blijf luisteren.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend, 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
11: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
12: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
11: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
13: Ah, hier kan het.
11: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Daar heb je Huub. Van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
16: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
17: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
20: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
21: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
23: Nu bij Ben dubbeldikke data.
0: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: Anul Hendricks.
24: De finish is in zicht. Miley wil je nog even omver komen blazen. En hoe? Bass Persuades is de nieuwe nummer 6 bij de 40 grootste.

Haar naam is Ultra Naté, maar ze heeft nog nooit op Ultra gestaan. Dat is eigenlijk gek, hè? Maar ja, nu maakt ze weer dancemuziek die op de mainstages terecht zou kunnen komen. Met Hugel, de nummer 5, Move Into The Sun, bij de 40 grootste. Trouwens, die oude hit van haar, ja, die vind ik eigenlijk nogal vetter. Dat is die You Gotta Live Your Life. Sorry, ik had geen fragmentje. Die stond gewoon nog eventjes op 36 in de Dance 1000 afgelopen week. Dus van de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt, volgens jou, koos jij die Ultra Naté met haar allereerste hit gewoon op 36. Ja, dat geeft wel aan, die is nog lang niet klaar. En daar kunnen we nog veel van verwachten, hoop ik. En over die Hugel gesproken, die DJ op die track van zojuist. Nou, hij zou ook alweer naar Amsterdam komen tijdens het Amsterdam Dance Event. Ga even naar slam.nl, kies je favoriete feestje uit. Waar wil jij heen en win vanaf maandag tickets in de ADE Slam Ticketweek. Slam 40. Nu de Slam 40 en we zijn bij nummer 4.

Jason Derulo, de kartrekker op deze. Daarom zo bekend geworden, Mi Chico. 15 erbij, van 18 naar 3 in de Slam 40. En de grote man achter de knoppen is DJ Goya. DJ Goya? Dat klinkt als een artiest die of op Tomorrowland staat... of die om 3:15 nog een keer tegenkomt bij een verlaten tankstation... die net terugkomt van zijn boeking. Het kan een beetje twee kanten op. Maar hoeveel DJ's hebben nou nog DJ in hun naam staan? Dat is echt wel vrij uniek. Alleen DJ Khaled kan ik bedenken. En DJ Jean. Wat zal ik zeggen? Het is een soort genre-DJ's die dat doen. Ja, en... Oh! Haal het weg! Nee, joh! Laat dat nog eens horen. Ja, dat is hem echt. Oh, meen je? Hey, dit betekent dat voor het eerst in 3 weekenden Adela op 2 staat. We krijgen een nieuwe nummer 1. Damn. En dat gaat zo al gebeuren. Ik zou blijven luisteren. Je hebt nu nog maar een kleine 3 minuten te gaan tot je weet wat de nieuwe nummer 1 van Nederland wordt. De meest gestreamde, geshazamde en aangevraagde bij Slam deze week. Na dus Adela, de nummer 2.

0: Het moet een verschrikkelijke druk met zich meebrengen om de nummer 1 van Nederland te zijn. Dan hijgen er gewoon 39 anderen zo in je nek. Adela is er even vanaf. Ze doet een stapje terug met Ain't in L.A. Nu ineens de nummer 2. Nou, nog één keer een terugblik dan met Silva Bampa. Taylor Swift stijgt flink met Patient Zero. Kygo levert juist in met Take Me Back. Ja. Ook Teddy Swims gezakt in de remix Mr. Know-It-All. Space Persuade. Smiley 3 eraf naar 6. Hugel stabiel op nummer 5 met deze. Antoon, Boef en Kilas met 100 tranen. Hey, ik ben mezelf niet tot nooit gewend. 3. DJ Goya, Derulo, Melody, Michoco. Oh, zei ik Choco? Chico, ik moet nog even wennen. 2. Ik was even terug van vakantie. Toen was dit nog de nummer 1. 1. Ja, een hoop om aan te wennen. Jeez, er is veel veranderd in deze Slam 40. De lijst was goed in beweging en ik hoop jij ook. Het zijn natuurlijk wel tracks om echt flink op los te gaan in de auto. Waar je dan ook luistert natuurlijk. De nummer 1 is er ook echt zo eentje. Dit is dé populairste dance track momenteel. En een artiest die jij live kan gaan zien. Wij gaan het regelen, hè? Heb je dat meegekregen met Slam? We hebben de ADE Ticketweek weer in het leven geroepen.
1: Echt? Oh my god.
0: Wil je erbij zijn? Je kan Mau P live zien als je het leuk vindt.
1: Oh my god, zoveel.
0: Jawel, hè? Het enige wat jij moet doen is vanaf maandag de hele week Slam luisteren. Je moet eigenlijk altijd Slam luisteren, hè? Maar vanaf maandag gaan we strooien met ADE Tickets. Ook voor Mau P, maar ook Reinier Zonneveld. Nog veel meer. Kijk naar slam.nl, ga daarheen. Kies je favoriete party uit en zoek even wanneer je dus goed moet luisteren naar Slam. Slam. Dan zie je de nummer 1 live over een paar weken zelf. Het is Mau P en Just a Little Bit More.

het eerst in 3 weken een nieuwe nummer 1 in de lijst. Mau P. Just a little bit more. Dat is inderdaad wat er voor nodig was. Hij stond lang op 2, maar even een klein zetje. Hoppa, a little bit more. En het is de nieuwe nummer 1 van Nederland. Wat een gekke tune, zeg. Die gaan we nog heel vaak horen in de Slam 40. Hopelijk nog lang op 1. Het klinkt ook als een winnaar. Dit is de soundtrack waarmee je je weekend uit wil gaan. Als een superheld. En sterk de nieuwe werkweek in. Ik wens je nog een heel lekker weekend voor zolang het duurt. Wij zijn er morgen vroeg weer met een nieuwe ochtendshow. Anon dan ook weer bij je met Marijn, mijn maatje. Geniet van je

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
1: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk.
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Wie doet er

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog tot en met morgen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Weer of geen weer, het is weer volop golfweer. Jumbo Golfweer. Lever nu je oude ijzers of driver in en krijg tot wel €150 korting op de nieuwe. Dat is mooi weer van Jumbo Golfweer.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Hier ben ik weer en het is nog steeds Jumbo Golfweer. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
2: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.

0: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in een documentaire over de oorlog in Gaza. In de film beweren tientallen militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood. Volgens Netanyahu geeft de documentaire, die op het filmfestival in Venetië nog een prijs won, een vals beeld dat Israël zwart maakt. Nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat er een deal was tussen Rusland en Oekraïne en dat zij elkaars energievoorzieningen niet meer zouden aanvallen, heeft Rusland een energiecentrale in Kiev geraakt met drones. Dat zegt president Zelensky, die eerder al zei dat Trumps deal nieuws voor hem was. Poetin heeft nog niet gereageerd. De politie en explosieve opruimingsdienst hebben vanmiddag en vanavond urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Gevreesd werd dat het om een zeemijn ging. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het om een stalen bal of oude boei te gaan. En de politie heeft in Barneveld een enorme hoeveelheid vuurwerk gevonden, waarvan een deel zelfs in een slaapkamer lag. De politie kwam bij het adres uit na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. Vermoedelijk waren die van jonge jongens. Agenten roepen ouders daarom op om met hun kinderen in gesprek te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. De rest van de avond verloopt grotendeels droog, maar er is ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden met plaatselijk mist en in het noorden een bui. Morgen droog met zon en wolken en 16 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Rehab en Artbad. Drama.
0: Nieuw.
2: Meer music.
1: POD en Izzy Bizou. Careful.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Movie Park NL.
5: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.

0: Podcast24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Keukenkopers, opgelet. Het is de laatste dag.
9: Big deals bij Keukenconcurrent.
8: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als het weer in de app, shop of op odido.nl.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
14: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
13: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Onzekere energiemarkt?
16: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
15: Ik heb zoveel vragen.
17: Welk energiecontract is het beste?
18: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
21: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow!
21: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
23: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
24: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. Nog veel onduidelijk over een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Er zou opnieuw iets zijn ingeslagen in de passagiersterminal, waarna brand ontstond en een aantal mensen gewond raakten. Bij een eerdere aanval op het vliegveld, gisteren, kwamen 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En dat was het nieuws op Slam.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
25: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
26: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
25: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
27: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
28: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
0: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Ik ben Emily van Outeren. Ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buurten buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een

bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonneren.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij

0: nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
2: Greets! Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
3: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze binnen een dag 4 aanvallen hebben uitgevoerd op Saoedi-Arabië. Ze gebruikten daarvoor raketten en drones. Doelwit waren de vliegvelden van Riyad en Dammam en een gas- en olieinstallatie. Op het vliegveld van Riyad vielen opnieuw gewonden na de dodelijke aanval van gisteren. Het verdachte voorwerp op het strand van Scheveningen is geen oude zeemijn, maar een stalen bal. Vanmiddag spoelde het aan. Een deel van het strand werd toen afgezet. De explosieve dienst van Defensie kwam kijken omdat het een bom had kunnen zijn. Volgens de politie is het mogelijk een oude boei. Premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. Shawarma, friet, salade en een colaatje. Een gevangene in Den Bosch kreeg vanavond bijna een maaltijd bezorgd. Dat meldt Omroep Brabant. De familie had het voor hem besteld. Volgens de politie zag het er erg lekker uit, maar het mag niet. Het eten is volgens protocol weggegooid. En dan het weer van Weer Online. De nacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, maar hier en daar nog kans op een kleine bui. Bij weinig wind koelt het vannacht af naar 6 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. En dat was het nieuws op Slam.
3: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Saoedische en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken hebben gepraat over de spanningen in de regio. Het is hun eerste contact sinds de Houthis uit Jemen grote aanvallen uitvoeren op Saoedi-Arabië. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh vielen zaterdag 13 doden. Iran wil helpen het gesprek tussen de twee landen op gang te brengen. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan Nederlandse technologiebedrijven soms minder produceren. Ook stellen ze investeringen en het aannemen van nieuw personeel uit. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwacht problemen met leveringen als de onrust aanhoudt. De brancheorganisatie vraagt het kabinet om hulp. Algerije zegt dat er ruim 60 opgepakte Marokkanen onderdeel zijn van een crimineel netwerk. In een verklaring van de Algerijnse Veiligheidsdienst staat dat de Marokkanen bezig waren met een sabotage. Maar wat ze precies van plan waren, vertelt de dienst niet. De twee landen ruzien al jaren over de westelijke Sahara. En de nieuwe film van Tom Cruise dreigt volgens vakblad Variety de grootste flop aller tijden te worden. Digger gaat over een Amerikaanse oliemagnaat die een natuurramp veroorzaakt. Hij bracht in de eerste week wereldwijd maar $20 miljoen op. Volgens het blad verliest Warner Bros. Er daardoor bijna $250 miljoen mee. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 4 tot 7 graden in het binnenland en 8 tot 11 graden aan zee. En dat was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Een ernstig verkeersongeluk bij Kesteren in Gelderland. Daarbij zijn twee mensen omgekomen, de bestuurders van beide auto's. Ook raakten twee andere mensen gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Gelderlander werden er 6 ambulances en 2 traumahelikopters opgeroepen. De N233 is voorlopig dicht. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Dat melden lokale media. De gevel raakte zwaar beschadigd en kan misschien instorten. Uit voorzorg zijn woningen in de buurt ontruimd. Eerder waren in Vlaardingen al meerdere explosies bij kapperszaken. De politie onderzoekt waarom. Nog een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië. Daarbij kwam iemand uit Pakistan om het leven en raakte 11 mensen gewond. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt door een raket. Eergisteren vielen bij een aanval van de Houthis uit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 doden. Amerika en Groot-Brittannië waarschuwen voor vliegen naar en over Saoedi-Arabië na alle aanvallen op de vliegvelden. Ook het overvliegen op grote hoogte kan gevaarlijk zijn, zegt de Amerikaanse luchtvaartorganisatie. Britse burgers wordt afgeraden naar Saoedische vliegvelden te reizen, tenzij het echt nodig is. En dan het weer van Weer Online. Een heldere en rustige nacht. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 5 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. En dat was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.